0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. De Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder reageerde geschokt op verdenkingen tegen een voormalige anesthesioloog uit Bergen. De arts, meer dan 25 jaar in dienst, wordt verdacht van het op afstand laten misbruiken van meisjes in de Filipijnen via een webcam. Er zijn zeker 4 slachtoffers, van wie de jongste 3 jaar oud was. Hij werd in mei 2026 opgepakt. 25 jaar na de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen, snijdt Trump in de terrorismebestrijding. Een derde van de specialisten bij het ministerie van Justitie verdween. Voormalig terrorismebestrijder Michael Duffin noemt dit schokkend en stelt dat Amerika hierdoor minder veilig wordt. De New Yorkse beurzen sloten dinsdag in het rood door stijgende olieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Houthi-rebellen vielen Saoedi-Arabische energiefaciliteiten aan met raketten en drones in Aba, Najran en Jazan. Brentolie steeg tot boven de $99 per vat. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Financiënminister Eelco Heijnen zal volgende week donderdag om 7 uur vertrekken naar Dublin voor overleg bij de Eurogroep en de Ecofin-raad op vrijdag. Daardoor mist hij het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen die plaatsvinden op woensdag en donderdag. Premier Rob Jetten vertegenwoordigt het kabinet tijdens het debat. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen, maar geleidelijk trekken vanuit het noordwesten meer buien over het land. De meeste in het noorden en noordwesten. Elders is het droog en er waait een zwakke tot matige wind aan zee en in het Waddengebied vrij krachtig, windkracht 5. De temperatuur daalt naar 11 graden in het binnenland en 15 graden aan zee. Morgenochtend zijn er veel buien, vooral in de kustprovincies, maar tussen de buien door breekt de zon af en toe door. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1974. Op 8 augustus verschijnt Amerikaanse president Richard Nixon op tv en verklaart dat hij zal aftreden als president. Dit was meteen de ultieme consequentie van het bekende Watergate-schandaal. De populaire zeezenders Radio Veronica en Radio Noordzee maken hun laatste programma's en beëindigen hun uitzendingen. Per 1 september wordt een nieuwe wet van kracht die medewerking aan uitzenden vanaf zee verbiedt. Radio Miamico gaat wel door met uitzenden en doet dat met in Spanje opgenomen programma's. Juli. Nederland verliest de finale van het WK voetbal van West-Duitsland met 2-1, ondanks een vroege voorsprong door een benutte penalty van Johan Neeskens in de eerste minuut. De Grieks-Cypriotische guerrillabeweging Enosis, die streeft naar aansluiting van Cyprus bij Griekenland, pleegt een staatsgreep tegen president aartsbisschop Makarios, die op het nippertje weet ontkomen. Turkije reageert onmiddellijk met een invasie op het noordelijk gedeelte van het eiland, ter bescherming van het Turkse deel van de bevolking. Op 31 oktober eindigt de gijzeling, die begon op 26 oktober, in de Scheveningse gevangenis. Tijdens de kerkdienst hadden 5 gewapende gedetineerden de leden van het koor Ut Captivi Gaudiant als mede hun familieleden in gijzeling genomen. De gebruikte wapens bleken de gevangenis te zijn binnengesmokkeld door broeder Matthäus onder zijn arbeid. Ut Captivi Gaudiant betekent op dat gevangenen zich verblijden. Lekker stelletje. En er zijn hier nog wat nieuwsfeiten uit november. De eerste uitzending van het Simplistisch Verbond van Kees van Kooten en Wim de Bie is een feit. En in Nederland en Egypte worden Palestijnse gevangenen vrijgelaten na de kaping van een Brits vliegtuig dat was geland in Tunis. December. Onderweg naar Mekka raakt een DC-8 vliegtuig van Martinair een bergwand op Sri Lanka. Alle 191 inzettenden komen om. 184 Indonesische pelgrims en 7 Nederlandse bemanningsleden. En op 31 december wordt de laatste kolenmijn van Nederland, de Oranje Nassau 1, in Heerlen gesloten. En hoe zat het met de muziek in 1974? Album top 3 zag er als volgt uit. Vroeger of Later van Robert Long op nummer 3. Introspection van Thijs van Leer, prachtig, op nummer 2. En Jesus Christ Superstar, de original soundtrack op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. De Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder reageerde geschokt op verdenkingen tegen een voormalige anesthesioloog uit Bergen. De arts, meer dan 25 jaar in dienst, wordt verdacht van het op afstand laten misbruiken van meisjes in de Filipijnen via een webcam. Er zijn zeker 4 slachtoffers, van wie de jongste 3 jaar oud was. Hij werd in mei 2026 opgepakt. 25 jaar na de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen, snijdt Trump in de terrorismebestrijding. Een derde van de specialisten bij het ministerie van Justitie verdween. Voormalig terrorismebestrijder Michael Duffin noemt dit schokkend en stelt dat Amerika hierdoor minder veilig wordt. De New Yorkse beurzen sloten dinsdag in het rood door stijgende olieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Houthi-rebellen vielen Saoedi-Arabische energiefaciliteiten aan met raketten en drones in Aba, Najran en Jazan. Brentolie steeg tot boven de $99 per vat. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Financiënminister Eelco Heijnen zal volgende week donderdag om 7 uur vertrekken naar Dublin voor overleg bij de Eurogroep en de Ecofin-raad op vrijdag. Daardoor mist hij het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen die plaatsvinden op woensdag en donderdag. Premier Rob Jette vertegenwoordigt het kabinet tijdens het debat. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen, maar geleidelijk trekken vanuit het noordwesten meer buien over het land. De meeste in het noorden en noordwesten. Elders is het droog en er waait een zwakke tot matige wind aan zee en in het Waddengebied vrij krachtig, windkracht 5. De temperatuur daalt naar 11 graden in het binnenland en 15 graden aan zee. Morgenochtend zijn er veel buien, vooral in de kustprovincies, maar tussen de buien door breekt de zon af en toe door. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1986, januari. Flevoland, met 170.000 inwoners, wordt Nederlands 12e provincie. Aruba scheidt zich af van de overige Nederlandse Antillen en wordt een autonoom onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. En Spanje en Portugal worden lid van de Europese gemeenschap. De Nederlandse bank introduceert een biljet van 250 gulden, bijgenaamd de Vuurtoren. Velen vinden dit het mooiste bankbiljet uit de geschiedenis van het Nederlandse papiergeld. Het biljet zou in gebruik blijven tot de overgang naar de euro in 2002. De Space Shuttle Challenger explodeert 73 seconden na de lancering. Februari. Opnieuw een koude winter in Nederland. Met opnieuw een Elfstedentocht met Evert van Bentham als winnaar. Maart. Ruim 75% van de stemgerechtigden in Zwitserland verwerpt een toetreding van het land tot de NAVO. In Groot-Brittannië wordt de verloving van Prins Andrew met Sarah Ferguson bekendgemaakt. En in Italië komt een groot wijnschandaal aan het licht. Verschillende wijnhandelaren bewerkten hun producten met methanol. Zeker 15 mensen zijn om het leven gekomen na het drinken van de wijn.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. De Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder reageerde geschokt op verdenkingen tegen een voormalige anesthesioloog uit Bergen. De arts, meer dan 25 jaar in dienst, wordt verdacht van het op afstand laten misbruiken van meisjes in de Filipijnen via een webcam. Er zijn zeker 4 slachtoffers, van wie de jongste 3 jaar oud was. Hij werd in mei 2026 opgepakt. 25 jaar na de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen, snijdt Trump in de terrorismebestrijding. Een derde van de specialisten bij het ministerie van Justitie verdween. Voormalig terrorismebestrijder Michael Duffin noemt dit schokkend en stelt dat Amerika hierdoor minder veilig wordt. De New Yorkse beurzen sloten dinsdag in het rood door stijgende olieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Houthi-rebellen vielen Saoedi-Arabische energiefaciliteiten aan met raketten en drones in Aba, Najran en Jazan. Brentolie steeg tot boven de $99 per vat. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Financiënminister Eelco Heijnen zal volgende week donderdag om 7 uur vertrekken naar Dublin voor overleg bij de Eurogroep en de Ecofin-raad op vrijdag. Daardoor mist hij het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen die plaatsvinden op woensdag en donderdag. Premier Rob Jetten vertegenwoordigt het kabinet tijdens het debat. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen, maar geleidelijk trekken vanuit het noordwesten meer buien over het land. De meeste in het noorden en noordwesten. Elders is het droog en er waait een zwakke tot matige wind aan zee en in het Waddengebied vrij krachtig, windkracht 5. De temperatuur daalt naar 11 graden in het binnenland en 15 graden aan zee. Morgenochtend zijn er veel buien, vooral in de kustprovincies, maar tussen de buien door breekt de zon af en toe door. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1977. Op 23 mei begonnen gijzelingen door Molukkers in een basisschool en een trein in het Drentse Bovensmilde worden beëindigd. Bij de bevrijding van de trein vallen 8 doden. Juli. De 13-jarige Engelse David Morgan is de jongste kanaalzwemmer. Hij zwemt van Dover naar Wissant bij Calais in 11 uur en 5 minuten. Augustus. Elvis Presley overlijdt in Memphis, Tennessee in de badkamer van zijn huis, officieel door een hartstilstand. Maar later zal na autopsie blijken dat zijn lichaam sporen van meerdere soorten pillen bevat. Vermoedelijk is er sprake van een overdosis van een door zijn arts voorgeschreven medicijn. De jaren 70 staan bekend om zijn vreselijke mode. 1977 was ook zo'n jaar.
2: Evenals de Fransen houden ook de Nederlandse modeontwerpers in deze tijd hun presentaties van de zomermode zoals zij die zien.
3: Ja, nee.
2: Frank Govers ontleende veel van zijn ideeën aan reisfolders en vakantiefoto's.
3: Mijn zomercollectie is geïnspireerd op diverse drachten uit diverse landen. De kleuren zijn zeer on-Nederlands, wat mijn sterke kracht is veilig. Om dus diverse kleuren waar iedereen toch wel van schrikt om die harmonisch bij elkaar te brengen. En ook de stofkeuze, dus zijde voor overdag en de katoenstof voor 's avonds, lijkt me een hele on-Nederlandse combinatie van stofkeuze.
1: November. De miljonair Maup Carranza koopt zich voor de som van 10 miljoen Nederlandse guldens vrij van zijn ontvoerders. De dames Snip en Snap treden, na 40 jaar, voor het laatst op. De PvdA wordt veroordeeld tot oppositie, nadat na een lange formatieperiode onverwachts het CDA-VVD-kabinet van 8 wordt geformeerd. En Pieter Mente, een Nederlandse oorlogsmisdadiger, wordt veroordeeld tot 15 jaar gevangenschap.
4: G-O-R. Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Tegen Richard van der B. en zijn ex-vrouw Evertje van E. uit Woudenberg heeft het Openbaar Ministerie straffen geëist van respectievelijk 30 en 20 jaar cel plus tbs met dwangverpleging. Het tweetal misbruikte tussen 2019 en 2024 6 kinderen, soms met GHB, en dat was tijdens het oppassen. De ouders van de kinderen mochten gisteren in de rechtbank het woord nemen en vertelden hoe groot de impact op hun gezinnen is. Rijkswaterstaat sloot de Hardenbergenbrug bij Nijkerk uit voorzorg af nadat rond de pijlers zand en grind was weggespoeld. De brug moet uiterlijk morgenavond om 8 uur weer open. Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan de infrastructuur. 59% van de bruggen op het hoofdwegennet heeft minder dan een derde van hun levensduur over. Tot 2040 is 80 miljard euro nodig voor herstel. Minister Letchert start de procedure om de erkenning van ongehoord Nederland in te trekken. Tijdens een persconferentie maakte de minister haar besluit bekend. Het intrekken van een omroeperkenning door de overheid is uiterst zeldzaam in het Nederlandse bestel. Publieke omroepen bepalen doorgaans zelf hun programmering voor radio en televisie. Ongehoord Nederland kan nog naar de rechter stappen om het besluit aan te vechten. En in het hele land rijdt vandaag geen openbaar vervoer. Werknemers in de sector leggen het werk neer uit protest tegen kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Door gelijktijdige wegwerkzaamheden van Rijkswaterstaat ontstaat op verschillende trajecten extra vertraging. Ondanks dat verwacht de ANWB geen algeheel verkeersinfarct. Dan nog het weer. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. Vanmiddag verplaatsen de zware regenbuien zich verder naar het zuiden en oosten.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1989, maart. De politieke partijen PPR, EVP, PSP en CPN fuseren en gaan samen verder als GroenLinks. In Nederland worden de regels voor het uitzenden van reclame op televisie verruimd. Verschillende initiatieven voor de oprichting van commerciële zenders worden bekendgemaakt. Voor de kust van Alaska doet zich de grootste milieuramp aller tijden voor als de tanker Exxon Valdez lekslaat en tienduizenden tonnen stookolie de kust over 1900 kilometer vervuilen. Op 31 maart is de laatste uitzending van de kinderserie De Fabeltjeskrant. 1989. In Peking, China, vindt op het plein van de Hemelse Vrede een studentenopstand plaats die door het regime hard wordt neergeslagen. Juni. Het protest op het Tiananmenplein in de Chinese hoofdstad Peking wordt op bloedige wijze onderdrukt. De hele wereld ziet hoe een eenzame demonstrant de kolonne tanks die het plein willen ontruimen tegenhoudt. Honderden mensen komen om het leven. Een DC-8 met aan boord onder andere veel talentvolle Surinaamse voetballers stort neer bij het vliegveld Sanderij. Slechts 11 inzittenden overleven de SLM-ramp. In Bellegem, Kortrijk, stort een onbemande MiG-23 op een woning. Samson en Gert wordt voor het eerst uitgezonden op televisie. Oktober. RTL Veronique begint haar uitzendingen. RTL Veronique is de eerste commerciële televisiezender die zich volledig op Nederland richt. November. De val van de Berlijnse muur is een feit. December. De eerste aflevering van The Simpsons wordt in Amerika uitgezonden. En welke films waren er in 1989? Indiana Jones and the Last Crusade, Back to the Future Part 2 en A Nightmare on Elm Street 5, The Dream Child. En wat voor muziek hadden we in 1989? De album top 3 zag er als volgt uit. Musica E van Eros Ramazzotti op 3, Anything for You van Gloria Estefan en Miami Sound Machine op 2 en Money for Nothing van The Dire Straits op nummer 1. Don't it own these

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Tegen Richard van der B. en zijn ex-vrouw Evertje van E. uit Woudenberg heeft het Openbaar Ministerie straffen geëist van respectievelijk 30 en 20 jaar cel plus tbs met dwangverpleging. Het tweetal misbruikte tussen 2019 en 2024 6 kinderen, soms met GHB, en dat was tijdens het oppassen. De ouders van de kinderen mochten gisteren in de rechtbank het woord nemen en vertelden hoe groot de impact op hun gezinnen is. Rijkswaterstaat sloot de Hardenbergenbrug bij Nijkerk uit voorzorg af nadat rond de pijlers zand en grind was weggespoeld. De brug moet uiterlijk morgenavond om 8 uur weer open. Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan de infrastructuur. 59% van de bruggen op het hoofdwegennet heeft minder dan een derde van hun levensduur over. Tot 2040 is 80 miljard euro nodig voor herstel. Minister Letchert start de procedure om de erkenning van Ongehoord Nederland in te trekken. Tijdens een persconferentie maakte de minister haar besluit bekend. Het intrekken van een omroeperkenning door de overheid is uiterst zeldzaam in het Nederlandse bestel. Publieke omroepen bepalen doorgaans zelf hun programmering voor radio en televisie. Ongehoord Nederland kan nog naar de rechter stappen om het besluit aan te vechten. En in het hele land rijdt vandaag geen openbaar vervoer. Werknemers in de sector leggen het werk neer uit protest tegen kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Door gelijktijdige wegwerkzaamheden van Rijkswaterstaat ontstaat op verschillende trajecten extra vertraging. Ondanks dat verwacht de ANWB geen algeheel verkeersinfarct. Dan nog het weer. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. Vanmiddag verplaatsen de zware regenbuien zich verder naar het zuiden en oosten.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1985. Mohammed Al-Fayed en zijn broer, twee steenrijke Egyptische zakenmannen, kopen het Londense warenhuis Harrods. Februari. Voor het eerst sinds 1963 wordt er weer een Elfstedentocht gereden. Dit gebeurt na weken winterweer. De dooi valt echter net in als de tocht wordt verreden. Evert van Bentum wint de wedstrijdtocht. In de Waal wordt het in beton gegoten lijk gevonden van de kickbokser André Brilleman. Brilleman was lijfwacht van topgangster Klaas Bruinsma, maar diens schuld aan de liquidatie van Brilleman wordt nooit bewezen. Maart. Sovjet-partijleider Konstantin Tsjernenko overlijdt in Moskou op 73-jarige leeftijd. Michail Gorbachev wordt de nieuwe partijleider. En abonnee-televisiezender Filmnet wordt opgericht. Mei. Bij een voetbalwedstrijd tussen Bradford City en Lincoln City vinden 56 mensen de dood door brand op de tribunes. Paus Johannes Paulus II bezoekt Nederland en België, waaronder de stad Ypres. In het Brusselse Heidselstadion komen in het Heidseldrama 39 Italianen om het leven bij de finale van de Europa Cup 1 tussen Liverpool en Juventus nadat Engelse fans hun vak zijn binnengedrongen. Uiteindelijk wordt beslist om de wedstrijd toch te laten doorgaan. Juventus wint nadat Michel Platini een penalty binnentrapt. Juni. Frankrijk, Duitsland en de Benelux-landen sluiten het verdrag van Schengen. Zij regelen vrij grensverkeer voor hun inwoners door afschaffing van de grenscontroles. Juli. De in Zuid-Afrika gevangen genomen Nederlandse anti-apartheidsactivist Klaas de Jonge weet te ontsnappen naar de Nederlandse ambassade in Pretoria. Vrijwel meteen wordt hij daar weer door de Zuid-Afrikaanse politie weggesleept, maar op 19 juli wordt hij weer teruggebracht naar die ambassade. Het Nederlandse Greenpeace-schip Rainbow Warrior wordt door Frankrijk tot zinken gebracht, waarbij een opvarende wordt gedood. In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten wordt het benefietconcert Live Aid gehouden met een enorme keur aan pop- en rocksterren. Het is georganiseerd door de Ierse popmuzikant Bob Geldof vanwege de hongersnood in Ethiopië en is wereldwijd te zien en te horen op tv en radio. The best
2: oldies station. Timeless classics and golden memories on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Een landelijke staking legt het openbaar vervoer vandaag vrijwel volledig stil. Er rijden 24 uur lang vrijwel geen treinen in Nederland. Alleen de airport sprinter tussen Amsterdam Schiphol en Hoofddorp blijft 4 keer per uur rijden. Ook in het stads- en streekvervoer valt veel uit. De ANWB waarschuwt voor extra drukte op de wegen. De Verenigde Staten hebben nieuwe handelsbeperkingen opgelegd aan Canada. Vanaf 15 september geldt een extra importheffing van 50% op Canadese producten zoals matrassen, motorboten en golfkarretjes. Vanaf 29 september worden Canadese alcoholische dranken, motorvoertuigen en zuivelproducten volledig verboden. Het conflict ontstond nadat onderhandelingen over een handelsovereenkomst vorige maand mislukten. Minister Letchert is de procedure gestart om de erkenning van Ongehoord Nederland in te trekken. Tijdens een persconferentie maakte de minister haar besluit bekend. Het intrekken van een omroeperkenning door de overheid is uiterst zeldzaam in het Nederlandse bestel. Publieke omroepen bepalen doorgaans zelf hun programmering voor radio en tv. Ongehoord Nederland kan nog naar de rechter stappen om het besluit aan te vechten. En in de Domkerk in Oslo vindt de uitvaart plaats van koning Harald. Vele internationale staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders wonen het afscheid bij. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Dan nog het weer. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. Vanmiddag verplaatsen de zware regenbuien zich verder naar het zuiden en oosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits komt op gang, er staan meerdere dagelijkse files. Zo heb je vertraging op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Op de A28 is in beide richtingen bij Nijkerk de Hardenbergenbrug dicht. Je kan omrijden via Apeldoorn. En daardoor loopt het vast op de N301 richting Barneveld. Voor Nijkerk staat 3 kilometer file met 20 minuten op onthoud. En tot slot de N305 richting Almere. Tussen afrit Harderwijk en Zeewolde heb je 10 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1990, mei. TGV-trein Stel 325 rijdt 515,3 km per uur en verbreekt daarmee het oude wereldrecord van het ICE. Microsoft brengt besturingssysteem Windows 3.0 uit. Krakersrellen in Groningen. Zo'n 150 krakers verschansen zich in het Wolters Noordhofcomplex. 400 man ME en politie slagen er pas de volgende dag in het complex te ontruimen. Boris Yeltsin wordt verkozen tot de nieuwe president van de Republiek Rusland. En Frankrijk, West-Duitsland, België, Nederland en Luxemburg ondertekenen in Schengen een akkoord tot de afschaffing van grenscontroles voor personen en goederen. In Zuid-Afrika keurt het parlement een wet goed die rassenscheiding op openbare plaatsen afschaft. Iran. 35.000 mensen laten het leven bij een van de zwaarste aardbevingen ooit met een kracht van 7,7. De aardbeving treft onder meer de gebieden Gilan en Zanjan. 500.000 mensen raken dakloos en er vallen meer dan 100.000 gewonden. De bekende wachtpost aan de Berlijnse muur, Checkpoint Charlie, wordt gesloopt. Het wachthuisje wordt in een museum geplaatst. Juli. Saddam Hussein, de Iraakse president, verklaart aan de Egyptische president Mubarak dat hij niet van plan is Koeweit binnen te vallen. De laatste exemplaren van het lelijke eendje, het 2PK-model, lopen het Portugese Mangualde van de band.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: De zomerdroogte heeft het goederenvervoer over Nederlandse rivieren sterk doen afnemen. Binnenvaartschepen vervoerden in augustus bijna 19% minder lading vergeleken met een jaar eerder. Het vervoer tussen Nederland en Duitsland liep het meest sterk terug. Door het lage water moest de lading van één schip soms over 4 of 5 schepen worden verdeeld. Dat zegt de brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland. De Duitse klimaatactivist Daniel Vee, die gisteren werd opgepakt, had ook een elektriciteitsstation in Doetinchem op zijn lijst van mogelijke doelwitten staan. De man werd gezocht voor meerdere sabotagepogingen op het Duitse energienetwerk. Hij werd gepakt tijdens een verkeerscontrole. Eerder eiste hij sabotagepogingen bij 2 elektriciteitsstations in Duitsland op. Daarop openden de Duitse autoriteiten een dagenlange klopjacht op hem. Een landelijke staking legde het openbaar vervoer vandaag vrijwel volledig stil. Er rijden 24 uur lang vrijwel geen treinen in Nederland. Alleen de airportsprinter tussen Amsterdam Schiphol en Hoofddorp blijft 4 keer per uur rijden. Ook in het stads- en streekvervoer valt veel uit. De ANWB waarschuwt dat het op de weg extra druk kan worden. En in Oslo vindt vandaag de uitvaart plaats van koning Harald. Vele internationale staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders woonden het afscheid bij. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Dan nog het weer. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. Vanmiddag verplaatsen de zware regenbuien zich verder naar het zuiden en oosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemorgen allemaal en fijn dat je meeluistert naar Golden Oldies Radio op deze woensdagmorgen. We zijn ontbijtvitamintjes vanmorgen gestart met de Canadese Gail Garnett. Die had in 1964 één hit en dat was deze We'll Sing in the Sunshine. En tussen nu en 9 uur hoort u onder andere deze Golden Oldies.

De plaat is opgenomen in maart 1982 in de legendarische Abbey Road Studio in Londen, waar ook de Beatles heel wat platen hebben opgenomen. America was dat en You Can Do Magic. Goedemorgen.

0: Stilaan maar zeker worden we wakker en dat deden we nu met Fleetwood Mac en You Can Go Your Own Way uit 1977. Ik weet het, het is nog wat vroeg om wijn te drinken, maar wist je dat het nummer Crackling Rosie van Neil Diamond gaat over een goedkope fles roséwijn? Het verhaal verwijst naar een tijd waarin alleenstaande mannen in het weekend alleen zo'n fles Crackling Rosie kochten. Bij gebrek aan vrouwelijk gezelschap werd die fles als het ware hun vrouw voor het weekend. Kan je nagaan? Ja, zo krijgt dat vrolijke nummer plots een heel andere betekenis. Hier is Neil Diamond.
1: Ah,

Goedemorgen, dat je er net bent bijgekomen. Je hoorde Albert Hammond uit 1972 met Down by the River. Zometeen gaan we even relaxen, want het is bijna tijd voor de koffieplaat. We doen dat na Blondie en Denise.

Het origineel is eigenlijk van Randy and the Rainbows uit 1963, maar Blondie die maakte er een heerlijke cover van deze Denise en stond daarmee trouwens op nummer 1 in 1978 in de Nederlandse hitparade. Goed, het is tijd voor de koffieplaat hier in Ontbijtvitamintjes en de koffieplaat van vandaag is er eentje van José Feliciano.

We kwamen even tot rust met José Feliciano en La Ballada del Pianista hier bij Golden Oldies Radio. Hard werken en nauwelijks rondkomen, daar gaat het volgende nummer over. Wist je trouwens dat in Nederland ruim 1 miljoen mensen net boven de armoedegrens leven? Ze zijn officieel niet arm, maar hebben nauwelijks financiële reserves. Een onverwachte rekening of een kapotte wasmachine bijvoorbeeld, dat kan al heel snel voor behoorlijk wat problemen zorgen. Hier is ABBA.

0: de Bos. Bruce Springsteen schreef het nummer oorspronkelijk voor de Ramones, maar zijn eigen producer John Landau overtuigde hem meteen om het zelf op te nemen. En met succes. Hungry Hearts werd een grote hit in 1980. En dan is het nu tijd voor de Evergreen van de week. En die staat vandaag op naam van Barbara Streisand.
1: A trip down memory lane. Dit is de Evergreen van de week.

0: know.
1: Barbra Streisand, niet alleen een geweldige zangeres of actrice, maar ook een meesteres in het vertellen van een verhaal met een lied. Secondhand Roses, dat een vrolijke klassieker uit 1965. Wie is er zoal jarig vandaag? Je hoort het na ELO, oftewel Electric Light Orchestra en Living Thing.

gaan eens kijken op een lijstje. Wie zijn de bekende jarigen van vandaag, 9 september? Wel, David Stewart, de Britse gitarist van onder andere de Eurythmics, die wordt vandaag 74. De acteur Hugh Grant, die wordt er 66. Simone Walgrave, die wordt er 60 vandaag. De Nederlandse DJ Nick van de Wal, beter bekend als Afrojack, wordt er 39. En de Canadese crooner Michael Bublé, die wordt vandaag 51 jaar.

0: Broadcasting on the internet, AM and DAB+. Golden Oldies Radio.
1: De lekkerste klassiekers, die hoor je in Ontbijtvitamintjes met Serge.

gezellige. Mary Hopkins was dat. Ze werd in 1968 ontdekt door niemand minder dan Paul McCartney. In haar grote hit Those Were The Days, waar we net naar luisterden, werd door hem geproduced. Later schreef Paul speciaal voor haar ook nog het prachtige Goodbye. En geniet nu even mee van Randy Crawford en de Crusaders met Street Life.

Een echte feel-good klassieker was dat van de Schotse band Pilots and Magic. En we ronden dit eerste deel van ontbijtvitamintjes af met Salvatore Adamo. In België is hij nog steeds een van de best verkopende artiesten met naar schatting 100 miljoen verkochte platen. Hier is J'avais oublié que les roses sont roses. Tot zometeen na het nieuws.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: De zomerdroogte heeft het goederenvervoer over Nederlandse rivieren sterk doen afnemen. Binnenvaartschepen vervoerden in augustus bijna 19% minder lading vergeleken met een jaar eerder. Het vervoer tussen Nederland en Duitsland liep het meest sterk terug. Door het lage water moest de lading van één schip soms over 4 of 5 schepen worden verdeeld. Dat zegt de brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland. De Duitse klimaatactivist Daniel Vee, die gisteren werd opgepakt, had ook een elektriciteitsstation in Doetinchem op zijn lijst van mogelijke doelwitten staan. De man werd gezocht voor meerdere sabotagepogingen op het Duitse energienetwerk. Hij werd gepakt tijdens een verkeerscontrole. Eerder eiste hij sabotagepogingen bij 2 elektriciteitsstations in Duitsland op. Daarop openden de Duitse autoriteiten een dagenlange klopjacht op hem. Minister Letschert is de procedure begonnen om de zendmachtiging van Ongehoord Nederland in te trekken. Het intrekken van een omroeperkenning door de overheid is uiterst zeldzaam in het Nederlandse publieke bestel. Publieke omroepen bepalen doorgaans zelf hun programmering voor radio en tv. Ongehoord Nederland kan nog naar de rechter stappen. En Miss Oostenrijk Lucia Sisik is gisteren overleden op 22-jarige leeftijd. Over de exacte doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Sisik werd in 2024 verkozen tot de mooiste vrouw van Oostenrijk. Volgens het Oostenrijkse medium Heute had zij sinds haar geboorte een hartklepafwijking. Het weer nog. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. In de middag verplaatsen de zware buien zich verder naar het zuiden en oosten.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Ja, John Wist en Ome Jan, een heerlijke moderne versie van de klassieker van Willeke Alberti. Het nummer heeft trouwens voor John Wist een bijzondere betekenis, want het was het lievelingsliedje van zijn opa. Een mooi eerbetoon dus. Opnieuw welkom hier bij Golden Oldies Radio met tussen 9 en 10 onder andere dit.

0: De klassieker van de Dire Straits, The Sultans of Swing. Mark Knopfler schreef het nummer nadat hij in een pub een jazzband zag spelen die zichzelf The Sultans of Swing noemde. En wij houden er een legendarische gitaarsolo aan over die je nooit beu wordt. Een echt ontbijtvitamintje dus. Goedemorgen.
1: Zandvoort.

0: Ze staan bekend als de first lady of country music, Tammy Wynette. Geen Stand By Your Man dit keer, maar He Loves Me All The Way. Op 11 september is het precies 25 jaar geleden dat de wereld werd opgeschrikt door de terroristische aanslagen van 11 september 2001. Deze aanslagen worden beschouwd als de grootste uit de geschiedenis. Bijna 3000 mensen, afkomstig uit 87 landen, kwamen om het leven. Ter gelegenheid van deze indrukwekkende herdenking hebben Edwin Simonis en Rob van Dijk de handen in elkaar geslagen voor een bijzondere 1 uur durende special op Golden Oldies Radio. Een uur waarin we stilstaan bij de gebeurtenissen van die bewogen dag, de mensen die erbij betrokken waren en de impact die 9/11 tot op vandaag heeft.
1: Op 11 september 2001 schudde de wereld op haar grondvesten. Amerika werd in het financiële hart aangevallen met gekaapte vliegtuigen. Duizenden mensen verloren het leven. Vrijdag 11 september hoor je van 7 tot 8 in de ochtend een herdenkingsprogramma op Golden Oldies Radio.

0: Sweet Inspiration, die zich vooral bezig hielden in de jaren 60 met backing vocals voor onder andere Van Morrison, maar ook Elvis Presley. En ze werkte samen met soullegende Aretha Franklin. En dan is het nu tijd om eens te kijken wat er zoal gebeurde op een 9 september door de jaren heen.
1: Vandaag in de geschiedenis.
0: We gaan terug naar 9 september 1980. In Brussel wordt het verdrag ondertekend waarmee de Nederlandse Taalunie wordt opgericht. Nederland en België slaan de handen in elkaar om samen de Nederlandse taal te bevorderen. Op 9 september 1998 krijgt de gemeente Deventer flink wat schade te verwerken. Een windhoos raast vanuit de omgeving van Twello door de stad en richt in de binnenstad een behoorlijke ravage aan. We gaan naar 9 september 2003. DJ Tiësto die schrijft geschiedenis in Arnhem. Als eerste DJ geeft hij een volledig stadionconcert in het Gelre Dome en dat wordt meteen een mijlpaal voor de danswereld. En tot slot gaan we naar 2023. Een zware aardbeving met een kracht van 6,8 treft het Atlasgebergte in Marokko tussen Marrakesh en Agadir. De ramp veroorzaakt duizenden doden en gewonden en laat een enorme ravage achter.
1: Dit was van

Een ontbijtvitamintje uit 1982. De Crying Guitar van Carlos Santana was dat met Hold On. Zometeen komt er een heel kort plaatje van Millie Small. En nee, het is niet My Boy Lollipop. Wat het is, hoor je na R.E.M. en Losing My Religion.

Millie Small, ze zingt over haar kleine hondje Henry. Ze vertelt dat ze hem onlangs als verdwaalde puppy vond en dat ze van hem blijft houden, wat hij ook doet. En ik hoef aan de dierenvrienden onder ons natuurlijk niet uit te leggen wat dat betekent. Want de liefde van een hond is vaak zo mooi, zo trouw, zo puur en zonder voorwaarden. Een hond die denkt nooit van, vandaag was je niet aardig genoeg, dus ik hou minder van je. Nee, hij kan teleurgesteld zijn, bang of boos, maar die verbondenheid en trouw, die blijven vaak heel sterk. Misschien is dat wel het mooiste aan de liefde van een hond. Je hoeft niks te bewijzen, je hoeft alleen maar jezelf te zijn. Maar er wel te zijn natuurlijk. En over liefde gesproken, na Millie Small en haar kleine Henry gaan we verder met een hele andere vorm van liefde. Hier is Dorothy Moore.

0: Het nummer Raspberry Beret verscheen op het album Around the World in a Day, dat in april 1985 uitkwam. Prince wilde bewust niet simpelweg een tweede Purple Rain album maken en dat is hem aardig gelukt. Terug naar de gouden dagen van het discotijdperk nu, voor alle John Travolta's daar aan de andere kant van de radio. Hier zijn de Bee Gees en Night Fever.
1: Ontbijtvitamintjes, de gouden start van je dag.

ontbijtvitamintjes, daar luisteren naar hier bij Golden Oldies Radio. En we gaan zo meteen op zoek naar de originele versie van een bekende hit. Na deze popcorn oldie van Gene Chandler en Baby, That's Love.

0: dit is de cover story.
1: Je kent hem ongetwijfeld, Beggin van Maneskin. Een rauwe, energieke rockversie die in 2021 wereldwijd ontplofte. Maar wist je dat dit nummer al ruim 50 jaar oud is? Het smeken begon dus al in 1967 en gebeurde door de herkenbare stem van Frankie Valli en The Four Seasons. Het nummer werd geschreven door Bob Gaudio en Peggy Farina en haalde destijds de top 20 in Amerika. Laten we daar eens naar luisteren. Goedemorgen trouwens.

Een echte dansvloervuller is dit. En nog steeds op het juiste feestje natuurlijk. Candy Staten en Young Hearts Run Free. En dit is het koekje voor bij je koffie. Paolo, Nutini en Candy. I was

De Schotse zanger Paolo Nutini die brengt ons bij het einde van dit programma, want de studioklok die vertelt me dat het hoog tijd is om op te ruimen. Geniet nog van de mooie muziek hier bij Golden Oldies Radio. Nog een hele fijne woensdag allemaal en ik laat jullie met Betty White. Tot volgende week!

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De door de ANWB voorspelde extra verkeersdrukte lijkt mee te vallen. Het openbaar vervoer in Nederland heeft het werk vandaag neergelegd. Alleen op het traject tussen Amsterdam Centraal en Schiphol rijden treinen en sommige streekvervoerders laten bussen rijden. De werkonderbreking treft het openbaar vervoer volledig, inclusief de veerponten. De actie is het gevolg van kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten uiten scherpe kritiek op het voorstel voor het nieuwe inlichtingenwet. Volgens de toezichthouders zijn de verruimde bevoegdheden van de AIVD en MIVD niet in balans met de verminderde controle. Zij erkennen de veranderende geopolitieke situatie, maar stellen dat het kabinet doorslaat. Toezichthouders waarschuwen dat men niet moet willen worden wat men bestrijdt. De zomerdroogte heeft het goederenvervoer over Nederlandse rivieren sterk doen afnemen. Binnenvaartschepen vervoerden in augustus bijna 19% minder lading vergeleken met een jaar eerder. Het vervoer tussen Nederland en Duitsland liep het meest sterk terug. Door het lage water moest de lading van één schip soms over 4 of 5 schepen worden verdeeld. Dat zegt de brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland. En Miss Oostenrijk Lucia Sisik is gisteren overleden op 22-jarige leeftijd. Over de exacte doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Sisik werd in 2024 verkozen tot de mooiste vrouw van Oostenrijk. Volgens het Oostenrijkse medium Heute had zij sinds haar geboorte een hartklepafwijking. Het weer nog. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. In de middag verplaatsen de zware buien zich verder naar het zuiden en oosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: De Muziekfabriek.
1: Vrienden en vriendinnen, ik heb weer een heerlijk lijstje voor je samengesteld. En die wil ik je dit uur lekker voorschotelen. En laat ik je dit zeggen, er zitten weer juweeltjes bij.
2: Ja, hij is absoluut een stille man. Hij praat niet. Ook ruzie praten we niet uit samen. Ik ben degene die praten. Hij was altijd stil en sloeg helemaal dicht.
1: Daarom snel van start met de eerste drie liedjes. En de eerste is uit de jaren 70. Die van Barry White, What Am I Gonna Do With You?
2: En ik vond hem misschien lastig dat

0: Spelerweek nummer 1, deze van de Pasadena's. Wat hadden we verder?
1: De Muziekfabriek.
0: In het midden zat Carol Emerald en Stuck.
2: Op volle kracht, de Muziekfabriek.
0: Verderop in de Muziekfabriek aandacht voor de Jukebox Classic en de oude lullenplaat. En we begonnen dit eerste rijtje van 3 met een liedje uit de jaren 70 van Barry White. What am I gonna do with you? En dit is Tatjana Simic en ga nu maar.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: De door de ANWB voorspelde extra verkeersdrukte lijkt mee te vallen. Het openbaar vervoer in Nederland heeft het werk vandaag neergelegd. Alleen op het traject tussen Amsterdam Centraal en Schiphol rijden treinen en sommige streekvervoerders laten bussen rijden. De werkonderbreking treft het openbaar vervoer volledig, inclusief de veerponten. De actie is het gevolg van kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten uiten scherpe kritiek op het voorstel voor het nieuwe inlichtingenwet. Volgens de toezichthouders zijn de verruimde bevoegdheden van de AIVD en MIVD niet in balans met de verminderde controle. Zij erkennen de veranderende geopolitieke situatie, maar stellen dat het kabinet doorslaat. Toezichthouders waarschuwen dat men niet moet willen worden wat men bestrijdt. De zomerdroogte heeft het goederenvervoer over Nederlandse rivieren sterk doen afnemen. Binnenvaartschepen vervoerden in augustus bijna 19% minder lading vergeleken met een jaar eerder. Het vervoer tussen Nederland en Duitsland liep het meest sterk terug. Door het lage water moest de lading van één schip soms over 4 of 5 schepen worden verdeeld. Dat zegt de brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland. En Miss Oostenrijk Lucia Sisik is gisteren overleden op 22-jarige leeftijd. Over de exacte doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Sisik werd in 2024 verkozen tot de mooiste vrouw van Oostenrijk. Volgens het Oostenrijkse medium Heute had zij sinds haar geboorte een hartklepafwijking. Het weer nog. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. In de middag verplaatsen de zware buien zich verder naar het zuiden en oosten.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: Muziekfabriek.
1: Vrienden en vriendinnen, ik heb weer een heerlijk lijstje voor je samengesteld. En die wil ik je dit uur lekker voorschotelen. En laat ik je dit zeggen, er zitten weer juweeltjes bij.
2: Ja, hij is absoluut een stille man. Hij praat niet. Ook ruzie praten we niet uit samen. Ik ben degene die praatte. Hij was altijd stil en sloeg helemaal dicht.
1: Daarom snel van start met de eerste drie liedjes. En de eerste is uit de jaren 70. Die van Barry White, What Am I Gonna Do With You?
2: En ik vond hem misschien lastig dat hij

0: Steen vraagt niet hoe het kan, maar profiteert ervan.
1: Yes!
2: Kroon van de Steen!
3: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: De week nummer 1, deze van de Pasadena's. Wat hadden we verder?
1: De Muziekfabriek.
0: In het midden zat Carol Emerald en Stuck.
2: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Verderop in de Muziekfabriek aandacht voor de Jukebox Classic en de oude lullenplaat. En we begonnen dit eerste rijtje van 3 met een liedje uit de jaren 70 van Barry White. What am I gonna do with you? En dit is Tatjana Simic en ga nu maar.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: De door de ANWB voorspelde extra verkeersdrukte lijkt mee te vallen. Het openbaar vervoer in Nederland heeft het werk vandaag neergelegd. Alleen op het traject tussen Amsterdam Centraal en Schiphol rijden treinen en sommige streekvervoerders laten bussen rijden. De werkonderbreking treft het openbaar vervoer volledig, inclusief de veerponten. De actie is het gevolg van kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten uiten scherpe kritiek op het voorstel voor het nieuwe inlichtingenwet. Volgens de toezichthouders zijn de verruimde bevoegdheden van de AIVD en MIVD niet in balans met de verminderde controle. Zij erkennen de veranderende geopolitieke situatie, maar stellen dat het kabinet doorslaat. Toezichthouders waarschuwen dat men niet moet willen worden wat men bestrijdt. De zomerdroogte heeft het goederenvervoer over Nederlandse rivieren sterk doen afnemen. Binnenvaartschepen vervoerden in augustus bijna 19% minder lading vergeleken met een jaar eerder. Het vervoer tussen Nederland en Duitsland liep het meest sterk terug. Door het lage water moest de lading van één schip soms over 4 of 5 schepen worden verdeeld. Dat zegt de brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland. En Miss Oostenrijk Lucia Sisik is gisteren overleden op 22-jarige leeftijd. Over de exacte doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Sisik werd in 2024 verkozen tot de mooiste vrouw van Oostenrijk. Volgens het Oostenrijkse medium Heute had zij sinds haar geboorte een hartklepafwijking. Het weer nog. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. In de middag verplaatsen de zware buien zich verder naar het zuiden en oosten.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: De Muziekfabriek.
1: Vrienden en vriendinnen, ik heb weer een heerlijk lijstje voor je samengesteld. En die wil ik je dit uur lekker voorschotelen. En laat ik je dit zeggen, er zitten weer juweeltjes bij.
2: Ja, hij is absoluut een stille man. Hij praat niet, ook ruzie praten we niet uit samen. Ik ben degene die praten. Hij was altijd stil en sloeg helemaal dicht.
1: Daarom snel van start met de eerste drie liedjes. En de eerste is uit de jaren 70, die van Barry White. What am I gonna do with you?
2: En ik vond hem misschien lastig.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: De politie houdt sinds de invoering van het vuurwerkverbod de grenzen met België en Duitsland extra scherp in de gaten. Volgens Nationaal Coördinator Co Minderhout kent de politie de actieve personen en voertuigen in de regionale vuurwerkhandel. Er is intensieve informatieuitwisseling met de Belgische politie. Minderhout stelt dat de internationale vuurwerkhandel steeds meer kenmerken vertoont van de internationale drugshandel. Toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten uiten scherpe kritiek op het voorstel voor een nieuwe inlichtingenwet. Volgens de toezichthouders zijn de verruimde bevoegdheden van de AIVD en MIVD niet in balans met de verminderde controle. Zij erkennen de veranderende geopolitieke situatie, maar stellen dat het kabinet doorslaat. Toezichthouders waarschuwen dat men niet moet willen worden wat men bestrijdt. De door de ANWB voorspelde extra verkeersdrukte lijkt mee te vallen. Het openbaar vervoer in Nederland heeft vandaag het werk neergelegd. Alleen op het traject tussen Amsterdam Centraal en Schiphol rijden treinen en sommige streekvervoerders laten bussen rijden. De actie is het gevolg van kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En de villa van acteur Nicolas Cage in Malibu is beschadigd door een groot zinkgat. De oprit van de kustwoning is volgens Amerikaanse media en camerabeelden volledig ingestort. Hoge golven door een orkaan hebben het zinkgat veroorzaakt. Experts beoordelen de situatie ter plaatse en de gemeente heeft momenteel 15 woningen gesloten. Het weer nog. In het hele land vallen buien met kans op onweer en windstoten. Later in de middag wordt het in het noordwesten juist droger. De meeste buien vallen dan in het oosten, midden en zuidoosten van het land. Het wordt vandaag niet warmer dan 19 graden. Morgen volgt een weersverbetering. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het goed door. Eén vertraging op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1982. Voetbalclub Ajax wordt voor de 20ste keer kampioen van Nederland. Juni. Bokser Rudy Koopmans verdedigt in Italië met succes zijn Europese titel in het halfzwaargewicht tegen zijn Italiaanse uitdager Cristiano Cavina. De invasie van Libanon begint als Israëlische troepen Libanon binnentrekken. Juli. Italië wint het WK voetbal door West-Duitsland in de finale met 3-1 te verslaan. En Benarinol wint voor de vierde keer de ronde van Frankrijk. September. Falangistische strijders trekken in West-Beirut de Palestijnse vluchtelingenkampen Sabra en Shatila binnen. Het Israëlische leger kijkt toe, terwijl in 36 uur 3000 Palestijnen worden afgeslacht. En op 19 september is de geboorte van de smiley een feit. Deze lachende sticker kwam je echt overal tegen. November. Ruud Lubbers wordt minister-president van Nederland. 1982 nog steeds, november. In het uitverkochte sportpaleis Ahoy in Rotterdam verdedigt de bokser Rudy Koopmans met succes zijn Europese titel in het halfzwaargewicht tegen landgenoot Alex Blanchard, die verliest op technisch knock-out. En Toos van der Valk, de echtgenote van Gerrit van der Valk, wordt ontvoerd door twee Italianen. Decembermoorden. 15 leden van de Surinaamse bevolking worden op bevel van Desi Boutersen doodgeschoten. 17 december. Na betaling van 13 miljoen gulden losgeld wordt Toos van der Valk in Eindhoven vrijgelaten. En hoe zat het met de muziek in 1982? De albumtop 3 zag er als volgt uit. Toto met 4 op 3. Gewoon André, André Hazes op 2. En Doris Day en de andere stukken van Doe Maar op 1. Bekende films uit 1982. Gandhi. 48 Hours. Blade Runner. E.T. Grease 2, Tootsie en Poltergeist.
2: The songs you've always loved. Only on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend vroeg weer opgestart na een grote technische storing. De storing is geen gevolg van een cyberaanval. Reizigers van en naar het Verenigd Koninkrijk en Ierland moeten ook vandaag nog rekening houden met flinke vertragingen. Gisteren werden bijna 2000 vluchten geschrapt. Ook op Schiphol vielen bijna 60 vluchten uit. Op de Japanse vulkaan Mount Fuji is na zware regenval een aardverschuiving ontstaan. Drie voertuigen raakten bedolven onder het puin, maar er zijn geen gewonden gemeld. Ook elders in centraal Japan is veel wateroverlast. In de stad Nagoya viel in 1 uur tijd ruim 100 mm regen, een record. De politie voert de jacht op illegaal vuurwerk verder op. Volgens de Nationaal Coördinator Vuurwerk krijgt de handel steeds meer kenmerken van de georganiseerde drugswereld. De politie houdt vooral de grenzen met België en Duitsland in de gaten en wisselt informatie uit met de Belgische politie. Ook online wordt de handel scherp gevolgd. En de door de ANWB voorspelde extra verkeersdrukte leek mee te vallen vanochtend. Het openbaar vervoer in Nederland staakt vandaag. Alleen op het traject tussen Amsterdam Centraal en Schiphol rijden treinen. En sommige streekvervoerders laten bussen rijden. De werkonderbreking treft het volledig openbaar vervoer, inclusief veerponten. De actie is het gevolg van kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Het weer tot slot wisselvallig met af en toe zon, maar vooral buien en kans op onweer en hagel. De wind is matig tot vrij krachtig. Het wordt vandaag maximaal 17 tot lokaal 19 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Blaricum en Naar de Vesting doe je er 5 minuten langer over. En op de N305 richting Almere heb je tussen de afrit Harderwijk en Zeewolde 2 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.
1: Oh, yeah. That's it. That's it. That's it. That's it, baby.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1972. Januari. Bloody Sunday op 30 januari. Tijdens een demonstratie in het Noord-Ierse Londonderry schiet het Britse leger 13 burgers dood. Februari. Opening van de 11e Olympische Winterspelen in Sapporo, Japan. Het zijn de eerste Winterspelen in Azië. De Nederlandse schaatsploeg, met onder andere Art Schenk, Stien Keizer, Kees Verkerk en Atje Keulen-Deelstra, wint in totaal 4 gouden, 3 zilveren en 2 bronzen medailles. Na uiterst emotionele debatten neemt in Nederland de Tweede Kamer een motie Voogd aan, waarin de regering wordt opgeroepen af te zien van haar voornemen om de drie van Breda vrij te laten. De drie van Breda waren Duitse oorlogsmisdadigers die een levenslange gevangenisstraf uitzaten. Ze zaten in de koepelgevangenis van Breda. April. Aanval van Hutu-guerrilla's in Burundi op leden van de regerende Tutsi-stam, waarbij tussen de 5.000 en 15.000 Tutsi's gedood worden. Het Tutsi-regeringsleger slaat terug met hulp van Zaïre. Eind mei waren circa 100.000 Hutu's gedood. Vele vluchten naar naburige staten. Mei. De Nederlandse damgrootmeester Ton Sybrands wordt in Hengelo wereldkampioen dammen. Sinds 1955 was deze titel alleen maar door Russen gewonnen. Juni. Andreas Bader van de Bader-Meinhof Groep, de RAF, geeft zich gewonnen na een hevig gevecht met de West-Duitse politie. De 37-jarige Ulrike Meinhof, ook een kopstuk van de West-Duitse anarchistische Bader-Meinhof Groep, wordt aangehouden in Hannover, samen met de 27-jarige onderwijzer Gerhard Müller.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. De Verenigde Staten beschuldigen Chinese AI-bedrijven van het op grote schaal kopiëren van Amerikaanse AI-technologie. Volgens drie Amerikaanse veiligheidsdiensten trekken bedrijven als DeepSeek, Alibaba en Moonshot kennis uit modellen van onder meer OpenAI, Google en Anthropic. China spreekt de beschuldigingen tegen en noemt de kwaliteit van zijn AI het resultaat van eigen technologische ontwikkeling. De makers van de populaire animatieserie South Park hebben in een aankondiging van het nieuwe seizoen tijdelijk de naam in South America gewijzigd. Daarmee steken ze de draak met president Trump, die verschillende geografische namen wil veranderen. Zo werd de Golf van Mexico al de Golf van Amerika. Trump stelde deze week ook voor om de Amerikaanse staat New Mexico om te dopen tot New America. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend vroeg weer opgestart na een grote technische storing. De storing is geen gevolg van een cyberaanval. Reizigers van en naar het Verenigd Koninkrijk en Ierland moeten ook vandaag nog rekening houden met flinke vertragingen. Gisteren werden bijna 2000 vluchten geschrapt. Ook op Schiphol vielen bijna 60 vluchten uit. De politie voert de jacht op illegaal vuurwerk verder op. Volgens de Nationaal Coördinator Vuurwerk krijgt de handel steeds meer kenmerken van de georganiseerde drugswereld. De politie houdt vooral de grenzen met België en Duitsland in de gaten en wisselt informatie uit met de Belgische politie. Ook online wordt de handel scherp gevolgd. Het weer tot slot wisselvallig met af en toe zon, maar vooral buien en kans op onweer en hagel. De wind is matig tot vrij krachtig. Het wordt vandaag maximaal 17 tot lokaal 19 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1980. De film Kramer vs. Kramer van Robert Benton krijgt bij de Oscar-uitreikingen in Hollywood de prijzen. Tot beste buitenlandse film wordt Der Blechtrommel van Volker Schöndorff gekozen. Koningin Juliana doet afstand van de troon ten gunste van haar oudste dochter Beatrix. De inauguratie van Beatrix als koningin der Nederlanden gaat gepaard met grote krakersrellen. Mei. Ska wordt een populaire muzieksoort. De bekendste vertegenwoordigers zijn de groepen Madness, The Specials en The Selector. In het stads- en streekvervoer wordt de strippenkaart ingevoerd als onderdeel van het nationaal tariefsysteem. De Franse president Valéry Giscard d'Estaing is de eerste westerse leider die na de Russische inval in Afghanistan een ontmoeting heeft met de Sovjetleider Leonid Brezhnev in de omgeving van Warschau. Juni. CNN, de Amerikaanse nieuwszender, wordt opgericht door Ted Turner. 1980 en we zitten in de zomer, in juli. De Russische partijleider en president Leonid Brezhnev opent de Olympische Spelen van Moskou. Van 146 ledenlanden van het IOC doen er slechts 81 mee. De Nederlandse marathonloper Gerard Nijboer wint zilver. Na 5 keer tweede te zijn geworden wint Joop Zoetemelk, als tweede Nederlander in de geschiedenis, de Ronde van Frankrijk. Ook de tweede plaats is voor een Nederlander, Henny Kuiper. September. De Gotthardtunnel wordt voor auto's geopend en is 17 kilometer lang. Oktober. Het CDA is geboren. Een fusievergadering in Den Haag leidt tot het ontstaan van het CDA uit de politieke partijen ARP, CAU en KVP. November. De voormalig filmacteur Ronald Reagan krijgt bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen 51% van de stemmen tegen 41% van de stemmen van de zittende president Jimmy Carter. Meer dan 4000 mensen vinden de dood en 120.000 mensen worden dakloos na een zware aardbeving in Napels in Zuid-Italië. Kou, sneeuw en regen bemoedigen het reddingswerk en de zorg voor de getroffenen. December. Muzikant John Lennon wordt in New York vermoord door Mark Chapman. 1980 is ook het jaar waarin 3M de gele post-it-velletjes op de markt brengt.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Bij een explosie in een waterkrachtcentrale in het zuiden van Zwitserland zijn meerdere mensen gewond geraakt. De explosie vond plaats bij de centrale Ritom in Piotta. Een deel van het gebouw zou ingestort zijn. De oorzaak van de explosie is nog onbekend. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. De Europese rechter vindt dat Brussel terecht de overname van reisbedrijf Etraveli door Booking.com heeft tegengehouden. Booking wilde het Zweedse bedrijf voor 1,6 miljard euro overnemen. Volgens de EU zou het bedrijf daarmee zijn dominante positie op de markt voor hotelboekingen verder versterken en de concurrentie schaden. Booking overweegt nog in beroep te gaan. De Verenigde Staten beschuldigen Chinese AI-bedrijven van het op grote schaal kopiëren van Amerikaanse AI-technologie. Volgens drie Amerikaanse veiligheidsdiensten trekken bedrijven als DeepSeek, Alibaba en Moonshot kennis uit modellen van onder meer OpenAI, Google en Anthropic. China spreekt de beschuldigingen tegen en noemt de kwaliteit van zijn AI het resultaat van eigen technologische ontwikkeling. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend vroeg weer opgestart na een grote technische storing. De storing is geen gevolg van een cyberaanval. Reizigers van en naar het Verenigd Koninkrijk en Ierland moeten ook vandaag nog rekening houden met flinke vertragingen. Gisteren werden bijna 2000 vluchten geschrapt. Ook op Schiphol vielen bijna 60 vluchten uit. Het weer tot slot wisselvallig met af en toe zon, maar vooral buien en kans op onweer en hagel. De wind is matig tot vrij krachtig. Het wordt vandaag maximaal 17 tot lokaal 19 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1977, januari. In de Verenigde Staten wordt Jimmy Carter beëdigd als 39e president. De armste hulpverlener Harm Dost keert terug uit Duitsland na een gevangenschap van bijna anderhalf jaar. Dost was in Kleef veroordeeld omdat hij aan een Duitse verslaafde softdrugs had verkocht als onderdeel van haar therapie. De 16-jarige violist Jaap van Zweden wint het Nationaal Vioolconcours in Amsterdam. De prijs wordt uitgereikt door minister Van Doorn. Premier Joop den Uyl biedt het ontslag aan van zijn kabinet dat op de valreep is gestruikeld over de grondpolitiek. 27 januari. Een Boeing 747 van de KLM botst door zware mist op een andere jumbojet van Pan Am op het vliegveld van Tenerife. 583 mensen komen om in de grootste vliegtuigramp ooit.
2: Voor een laatste afscheid zijn de stoffelijke resten van 170 slachtoffers van de vliegramp op Tenerife op de begraafplaats Westgaarde in Amsterdam nog eenmaal opgebaard. En in een eindeloze stroom zijn 7 uur achtereen naar schatting 20.000 mensen langs de kisten getrokken om afscheid te nemen. Niet alleen familieleden en vrienden en bekenden van de omgekomenen, maar vooral ook mensen die door hun aanwezigheid hier wilden getuigen van hun medeleven.
1: April. Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk gaan voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog over op de zomertijd. In Den Haag protesteren leden van de Nederlandse vrouwenbeweging tegen de stijgende koffieprijzen. Daartoe leveren ze 20.000 handtekeningen aan bij minister Lubbers. Mei. Nederland zit zonder televisie. Op beide Nederlandse netten wordt slechts de mededeling getoond dat als gevolg van een arbeidsconflict de geluidstechnici het werk hebben neergelegd. Pieter Mente staat terecht voor de executie van 200 Poolse burgers in 1941.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Benjamin Netanyahu klaagt de krant Haaretz en twee journalisten aan voor smaad. In een artikel van de krant stond dat hij telefonisch anderhalve week voor de Hamas-aanval van oktober 2023 al was gewaarschuwd voor een grote operatie van Hamas-leider Sinwar in de Gazastrook. Het UWV gaat 13.000 extra WIA-uitkeringen handmatig controleren op mogelijke fouten. Het gaat om mensen die eerder te horen hebben gekregen dat controle niet nodig was. In totaal worden 73.000 uitkeringen onderzocht. Bij 21.000 daarvan is inmiddels vastgesteld dat het dagloon klopte. De resterende uitkeringen moeten dus handmatig worden gecontroleerd. Zes klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld tot 120 uur taakstraf en 2 weken voorwaardelijke celstraf. Ze blokkeerden in april de A12 bij Utrecht met auto's. Volgens de rechtbank ontstonden daardoor gevaarlijke situaties voor andere weggebruikers. De demonstratie was vooraf verboden door de burgemeester. Bij de actie werden ruim 400 mensen aangehouden. De Europese rechter vindt dat Brussel terecht de overname van reisbedrijf Etraveli door Booking.com heeft tegengehouden. Booking wilde het Zweedse bedrijf voor 1,6 miljard euro overnemen. Volgens de EU zou het bedrijf daarmee zijn dominante positie op de markt voor hotelboekingen verder versterken en de concurrentie schaden. Booking overweegt nog in beroep te gaan. Het weer tot slot wisselvallig met af en toe zon, maar vooral buien en kans op onweer en hagel. De wind is matig tot vrij krachtig. Het wordt vandaag maximaal 17 tot lokaal 19 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Wie loopt de A1, Hengelo, de Duitse grens, door de grenscontroles, 10 minuten vertraging vanaf Oldenzaal-Zuid rijdt het langzaam. De hoge vrachtwagen voor de Schiphol-tunnel op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. 10 minuten vertraging daar, de tunnel is eventjes dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1980. De cent wordt in Nederland officieel afgeschaft, maar deze blijft tot 1983 in omloop. In zijn jaarlijkse toespraak State of the Union zegt Amerikaanse president Carter dat de Verenigde Staten grote belangen hebben in het gebied van de Persische Golf en dat het land in geval van nood de olievoorziening van het Westen met de wapens zal verdedigen. Op 13 februari 1980 stuurt hij 4 oorlogsbodems en 1800 mariniers naar de Golf. Koningin Juliana kondigt aan dat ze op 30 april van dit jaar afstand zal doen van de troon ten gunste van de dochter Beatrix, die deze dag haar 42e verjaardag viert. Februari. Staatsgreep in Suriname, gepleegd door een groep lage officieren onder leiding van sergeant en sportinstructeur Daisy Boutersen. Het is de sergeantencoup. 8 mensen komen om het leven. Een nationale militaire raad wordt voorlopig het belangrijkste bestuursorgaan. Maart. In Amsterdam breken grote rellen uit als de politie krakers wil verwijderen uit een pand aan de Vondelstraat. In opdracht van de burgemeester van de gemeente Amsterdam wordt de straat heroverd op de kraakbeweging. Tanks van de landmacht ruimen de barricades op. De met 26.000 ton huisbrandolie geladen tanker Tanio breekt in tweeën in het kanaal, met als gevolg de kust van Bretagne over een lengte van 70 kilometer met olie wordt vervuild. Vlieger Erik Kropman stort neer met zijn F-16 in het IJsselmeer, nabij Stavoren, en komt erbij om het leven. En in april begint de NOS met de officiële uitzending van Teletext. April. In Lekkerkerk wordt officieel bekendgemaakt dat de nieuwbouwwijk Lekkerkerk West op een stortplaats van chemisch afval is gebouwd. De 270 hier woonachtige gezinnen worden geëvacueerd en tijdelijk elders gehuisvest, waarna de grond onder de huizen wordt afgegraven en gesaneerd. In Iran zegt Ayatollah Khomeini dat de 70 gijzelaars in de Amerikaanse ambassade in Teheran, die daar al sinds 4 november 1979 zitten, niet eerder zullen vrijkomen dan wanneer het Iraanse parlement dat beslist. Op 25 april 1980 mislukt een poging van een Amerikaanse legereenheid om de gijzelaars met een verrassingsaanval te bevrijden. 8 commando's komen om het leven als 2 van hun vliegtuigen op elkaar botsen.
2: Playing the greatest hits all day long. Golden Oldie.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. De plechtigheden rond het afscheid van de Noorse koning Harald zijn zonder incidenten verlopen. Volgens de politie waren er vanmiddag zo'n 163.000 mensen in het centrum van Oslo. Langs de route van het paleis naar de Domkerk en het Fort Akershus stonden tienduizenden mensen. De politie zegt dat de meeste aanwezigen zich keurig gedroegen. De marechaussee heeft bij een basisschool in Overasselt verborgen vuurwapens gevonden. De wapens lagen niet op het schoolterrein. Specialisten onderzoeken de vondst. Sinds de schietpartij in het Gelderse dorp vorige week wordt in de omgeving gezocht naar verdachten en bewijsmateriaal. Daarbij zijn al meerdere wapens gevonden die mogelijk met de schietpartij te maken hebben. Benjamin Netanyahu klaagt de krant Haaretz en twee journalisten aan voor smaad. In een artikel van de krant stond dat hij telefonisch anderhalve week voor de Hamas-aanval van oktober 2023 al was gewaarschuwd voor een grote operatie van Hamas-leider Sinwar in de Gazastrook. Zes klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld tot 120 uur taakstraf en 2 weken voorwaardelijke celstraf. Ze blokkeerden in april de A12 bij Utrecht met auto's. Volgens de rechtbank ontstonden daardoor gevaarlijke situaties voor andere weggebruikers. De demonstratie was vooraf verboden door de burgemeester. Bij de actie werden ruim 400 mensen aangehouden. Het weer tot slot wisselvallig met af en toe zon, maar vooral buien en kans op onweer en hagel. De wind is matig tot vrij krachtig. Het wordt vandaag maximaal 17 tot lokaal 19 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de Nederlandse wegen, zeker voor de tijdstip. 300 kilometer file bij elkaar, wat opvalt de A2 Utrecht-Den Bosch. Na een ongeluk bij Zaltbommel, een uur vertraging vanaf Culemborg, 11 kilometer file. Zijn dan ook 2 rijstroken dicht. Je zou kunnen omrijden, maar dat moet je wel met een personenauto doen. Over de Merwedebrug, via de A27 dus. A12 Utrecht-Arnhem, bij knooppunt Waterberg. 40 minuten vertraging, een 9 kilometer file staat er. Er zijn 2 rijstroken dicht na een ongeluk. En daardoor ook file op de A50 vanuit Os naar Arnhem, bij knooppunt Grijzoord. Een half uur vertraging. A27 Utrecht-Almere. De bijknooppunt Eemnes. 10 minuten vertraging. En een half uur vertraging voor de Duitse grens. Als je over de A37 vanuit Hogeveen naar Duitsland rijdt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1976. 1976 was een jaar met uitzonderlijke weersomstandigheden in heel Europa. De eerste dagen van januari raasde een zware storm over de Lage Landen en richtte overal ernstige schade aan. In de Belgische gemeente Ruisbroek overstroomde de rivier de Ruppel en zette de huizen van 800 gezinnen onder 4,5 meter water. Nadien heeft het van februari tot juli haast niet geregend. Sony brengt de Betamax videocassette op de markt. Januari, de eerste aflevering van Sesamstraat werd uitgezonden. Februari, in Innsbruck wordt het startschot gegeven van de 12e Olympische Winterspelen. April, Apple Computer Company wordt opgericht door Steve Jobs en Steve Wozniak. En op 21 april is de eerste televisieuitzending van Veronica een feit. Onder andere met Starsky en Hutch. Mei. Een treinbotsing in Schiedam kost 24 mensen het leven. Ulrike Marno van de RAF wordt dood aangetroffen in haar cel in de gevangenis in Stuttgart-Stammheim. De Spaanse supertanker Urquiola loopt bij A Coruña aan de grond en besmeurt ruim 100 kilometer strand met ruwe olie. Zuid-Afrika zegt een bestelling voor Rijnschelde-Verolmen voor de levering van de reactorvaten af. De orde gaat nu naar Frankrijk. Daarmee voorkomt het apartheidsregime het uiteenvallen van het kabinet Den Uyl. Juni. Rellen in Soweto in Zuid-Afrika kondigen het begin van de afschaffing van de apartheid aan. Door het gastland Joegoslavië te verslaan, behaalt het Nederlands elftal de derde plaats op het Europees kampioenschap voetbal. De exprestrein Amsterdam-Parijs ontspoort in de Belgische gemeente Neuville bij Zinnik. Er vielen 11 doden en 24 zwaar gewonden. De trein vervoerde hoofdzakelijk Nederlandse vakantiegangers.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. De Britse politie onderzoekt of de rechtsradicale partij Reform UK de regels voor het ontvangen van donaties heeft overtreden. Aanleiding is een undercover programma van een tv-zender waarbij partijmedewerkers mogelijk regels overtraden. Labour en de Liberal Democrats doen aangifte. De politie zegt dat er mogelijk strafbare feiten zijn gepleegd. Reform ontkent iets verkeerd te hebben gedaan. De Europese Commissie wil dat overheden vaker Europese producten en diensten inkopen. Brussel wil daarmee de concurrentie met China aangaan en de Europese economie versterken. Overheden moeten bij aanbestedingen niet alleen naar de laagste prijs kijken, maar ook naar kwaliteit en duurzaamheid. Europese inkopen wordt niet verplicht. De plechtigheden rond het afscheid van de Noorse koning Harald zijn zonder incidenten verlopen. Volgens de politie waren er vanmiddag zo'n 163.000 mensen in het centrum van Oslo. Langs de route van het paleis naar de Domkerk en het Fort Akershus stonden tienduizenden mensen. De politie zegt dat de meeste aanwezigen zich keurig gedroegen. Benjamin Netanyahu klaagt de krant Haaretz en twee journalisten aan voor smaad. In een artikel van de krant stond dat hij telefonisch anderhalve week voor de Hamas-aanval van oktober 2023 al was gewaarschuwd voor een grote operatie van Hamas-leider Sinwar in de Gazastrook. Het weer, de regen neemt iets af vanavond, ook staat er wat minder wind, die neemt af naar zwak tot matig, aan zee krachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 14 graden. Morgen is het overwegend droog en zonnig, met wat wolken, maar weinig wind. Het wordt morgen maximaal 19 tot 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Seit 2000 Jahren lebt die Erde ohne Liebe. Es regiert der Herr des Hasses.

unendlich mächtig und niederträchtig.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1976. Nabij Amsterdam wordt Almere gebouwd.
2: Door een nog maagdelijk deel van de polder Zuidelijk Flevoland is een bus vol Amsterdammers op weg naar Almere. De in aanbouw zijn de nieuwste stad van Nederland, waar ze als eersten komen te wonen. Almere Haven, dat aan het Gooimeer ligt, is de eerste wijk die gebouwd wordt. En de woonblokken, die zijn neergezet in de vorm van een klaverblad, zijn elk gegroepeerd rondom een binnenplaats.
3: Ja, ik vind het grandioos.
4: Ja, fantastisch.
3: Tuurlijk.
4: Fantastisch.
3: Grandioos gewoon. Alleen, ja, schoongemaakt moeten worden, hè.
5: En hoe heb je gewoond?
3: Hoe ik gewoond heb? Drie hoog. Oh, een hele grote verandering. En als je het dan vergelijkt met de keuken in de Verbeuningenstraat, dat is wel heel iets anders. Veel kleiner en ja, helemaal niet zo leuk. Het is ook een hele oude woning. Alles wordt afgebroken, dus...
1: Juli. Alle 6 miljoen inwoners van Peking verblijven dagenlang op straat na zeer zware aardbevingen die het noordoosten van China treffen en het leven eisen van 240.000 mensen. November. De democraat Jimmy Carter wordt tot 39ste president van de Verenigde Staten gekozen. Het is de eerste keer sinds 1850 dat de president uit het diepe zuiden wordt gekozen. Oorlogsmisdadiger Pieter Mente verdwijnt spoorloos. December. Fidel Castro wordt president van Cuba. En de Nederlandse oorlogsmisdadiger Pieter Mente wordt daarbij het Zürich gearresteerd. Dankzij het speurwerk van journalist Hans Knoop. De Eagles brengen Hotel California uit. Een van de best verkopende albums aller tijden. En de albumtop 3 zag er als volgt uit in 1976. Op nummer 3 The Best of ABBA van ABBA. Nummer 2 Desire van Bob Dylan. En op nummer 1 Het gebeurde in het Westen. Ennio Morricone.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. De Europese Rekenkamer zet vraagtekens bij het Brusselse plan om onafhankelijk te worden van Russische olie en gas. Van de 300 miljard euro die daarvoor beschikbaar is gesteld, hebben EU-landen tot nu toe maar 54 miljard euro gebruikt. Volgens de Rekenkamer is het plan na 4 jaar grotendeels stilgevallen. De EU moet daarom met een nieuwe impuls komen. Bij een treinongeluk in Polen is een vrouw omgekomen en zijn 20 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn er ernstig aan toe. De trein met 120 passagiers aan boord botste tegen een cementwagen en ontspoorde daarna. 6 rijtuigen en de locomotief raakten van het spoor. Het ongeluk gebeurde ten zuidwesten van Warschau. De Britse politie onderzoekt of de rechtsradicale partij Reform UK de regels voor het ontvangen van donaties heeft overtreden. Aanleiding is een undercover-programma van een tv-zender waarbij partijmedewerkers mogelijk regels overtraden. Labour en de Liberal Democrats doen aangifte. De politie zegt dat er mogelijk strafbare feiten zijn gepleegd. Reform ontkent iets verkeerd te hebben gedaan. De plechtigheden rond het afscheid van de Noorse koning Harald zijn zonder incidenten verlopen. Volgens de politie waren er vanmiddag zo'n 163.000 mensen in het centrum van Oslo. Langs de route van het paleis naar de Domkerk en het Fort Akershus stonden tienduizenden mensen. De politie zegt dat de meeste aanwezigen zich keurig gedroegen. Het weer, de regen neemt iets af vanavond. Ook staat er wat minder wind, die neemt af naar zwak tot matig, aan zee krachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 14 graden. Morgen is het overwegend droog en zonnig, met wat wolken, maar weinig wind. Het wordt morgen maximaal 19 tot 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies Radio.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1993. Juni. De Amerikaanse president Bill Clinton beveelt een raketaanval op het Iraakse hoofdkwartier van de inlichtingendienst in het district Al-Mansour in Bagdad als vergelding voor de moordpoging op voormalig Amerikaans president George Bush tijdens diens bezoek aan Kuwait in april. Juli. John Demjanjuk, de vermeende beul van Treblinka, wordt vrijgesproken door het Israëlische Hoge Rechtshof. En koning Boudewijn van België overlijdt aan een hartstilstand in zijn buitenverblijf in Motril, in Spanje. Oktober. RTL 5 begint met uitzendingen. RTL 5 is de tweede zender van de RTL-groep die zich op Nederland richt. Nadat minister Mai Weggen een carpoolstrook langs de A1 in gebruik heeft gesteld, laat een van haar voorgangers, Tjerk Westerterp, zich als automobilist zonder passagiers bekeuren om een proefproces uit te lokken. December. ID Software brengt het 3D-videospel Doom uit.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Zuid-Holland maakt zich grote zorgen over de toekomst van wegen, spoorlijnen en bruggen in de provincie. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat komt tientallen miljarden euro's tekort om alle geplande projecten te betalen. Minister Karmans en staatssecretaris Bertram maken later deze maand bekend welke projecten voorrang krijgen. De Europese gasprijs is vandaag voor het eerst sinds januari 2023 boven de 80 euro per megawattuur uitgekomen. De prijs stijgt door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran en de vrijwel geblokkeerde straat van Hormuz. Daardoor wordt ook vloeibaar aardgas duurder. Voor huishoudens kan dat leiden tot een hogere energierekening. De Europese Rekenkamer zet vraagtekens bij het Brusselse plan om onafhankelijk te worden van Russische olie en gas. Van de 300 miljard euro die daarvoor beschikbaar is gesteld, hebben EU-landen tot nu toe maar 54 miljard euro gebruikt. Volgens de Rekenkamer is het plan na 4 jaar grotendeels stilgevallen. De EU moet daarom met een nieuwe impuls komen. De Britse politie onderzoekt of de rechtsradicale partij Reform UK de regels voor het ontvangen van donaties heeft overtreden. Aanleiding is een undercover-programma van een tv-zender waarbij partijmedewerkers mogelijk regels overtraden. Labour en de Liberal Democrats doen aangifte. De politie zegt dat er mogelijk strafbare feiten zijn gepleegd. Reform ontkent iets verkeerd te hebben gedaan. Het weer. De regen neemt iets af vanavond. Ook staat er wat minder wind. Die neemt af naar zwak tot matig. Aan zee krachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 14 graden. Morgen is het overwegend droog en zonnig. Met wat wolken, maar weinig wind. Het wordt morgen maximaal 19 tot 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Zo, een hele goede avond allemaal en welkom. Ik kwam uit 1969 en ik had verwacht een melodietje te... Ah, ik vergeten. Nou, goed, maakt niet uit. Je luistert naar Music Memories hier en we hebben een lekkere platen onderweg, zoals The Beat. En ook nog een Mary Hopkin heb ik ook nog voor je. En deze is uit... 1986. Moses and We Just. Dat is de zogenaamde Italo-mix of Italo-pop.

Ja, dat waren de Beat uit 1980 met Best Friend. En dat is Golden Oldies Radio waar je naar luistert. Heb je nou een verzoekje? De eigen mailadressen van alle DJ's die komen eraan. Dus dan kan je ook losgaan. En dan draai ik gewoon wat je wil horen. Ook deze van Mary Hopkin. En dat is Goodbye My Love. Paul McCartney die trommelt op zijn knieën. En het is bij Apple gemaakt. Het concern van de Beatles. Nou, ik zou zeggen, Mary, ga even staan. En gaan we even zingen, meid.

Bob Seger en de Silver Bullet Band met Fire Lake. En die kennen we ook nog van Run for Home en Still the Wind. En deze die vond ik zelf wel erg leuk. Dat is een Michael McDonald. Die heeft ook met de Doobie Brothers dingen gedaan. Hij heeft heel veel duetten gezongen. En dat is, Sweet Dreams. Ja, zoete dromen. Ach, Sweet Freedom. Ik zit helemaal gewoon te lullen. Gewoon helemaal niet waar. Ja. Zoete vrijheid. Nou, geniet er maar van, zolang het nog kan. Nou, het zal nog wel even duren natuurlijk. Dit is Golden Oldies Radio waar je natuurlijk naar luistert.

by the Rooks family. En get yourself a ticket. En Patricia Pai die deed de enigszins wat zwoele geluiden en zo. En die is de achtergrondzangeres. Die was dat trouwens heel vaak. Hè? Straks Pink Floyd voor je. En nu deze. En die komt uit 1978. Dat is de Rainbow Train met Anita Meijer en Hans Vermeulen. En daar hadden ze wel een aardig succesje mee. Heaven on Earth heet die. En dit is nog steeds Golden Oldies Radio.

Ja, dat is goed om te horen. Pink Floyd met Free 4 uit 1972. En je luistert nog steeds naar Music Memories. Was trouwens verleden week wel lekker, hè? Dat eerste uur met Rockabilly Jukebox. Nou, die komt er over 3 weken weer aan. Ik heb alweer wat namen en nummers uitgezocht. En het leuke was, ik sprak een dame, die was er nog niet eens geboren. Nog niet eens in gedachten. En die zegt van, die hoorde het voor het eerst. En die was redelijk gezegd, jezus, wat is dat lekkere, gezellige muziek. Nou, die ik nu heb, dat is ook een hele lekkere. Dat is Armand met op de Tandem in Marokko. Ik heb vroeger heel veel Tandem gereden. Dus ja, dan maar even draaien. Ook speciaal voor Jack Jackie, joh. Ja, ben niet zo gek van.

was het eerste plaatje wat ik ooit kocht of kreeg. 1966, The Birds in Turn, Turn, Turn. Ja, ik kan me nog goed herinneren. Ik mocht ook over het eerst platen draaien. Ja, dat was wel heel wat hoor. Die ik nu ga draaien, je zou denken van, hey, dat is een Nederlandse zanger. Nee, die is ook al dood trouwens. Het is Arlene Harden en Love and Man. En dat is, nee, dat is niet een Nederlandse zanger. Dat is, ja, ik had even wat anders in gedachten. Pretty Woman van Roy Orbison. Maar dit is heel wat anders. Arlene Harden dus. En Love and Man. Ach ja, zo kan het natuurlijk ook.

In de Dakota Building heeft hij dat opgenomen. Hij had twee appartementen, een studio en een gewoon woonappartement. En ik ga het nummer draaien, Dear Yoko, met overdub en het is compleet akoestisch. Welcome.

from the Complete Lost Lennon Tapes. En hier staan 22 cd's en dat was dit nummer van Dear Joko. En ja, dat ging eigenlijk meer eigenlijk altijd over Joko, hè. Ik heb hier een plaatje en als ik hem start, dan denk je van nee, Nou jawel, dat is Annalena met Eine Marie om Deine Mann, Namen. En ik ken hem ook van Gert Timmerman met Brandend Zand. Nou, dat is het dus.

Ja, ik heb laatst een hele documentaire gezien, weer een poosje geleden, van de Roadies. Fantastisch. En die jongen die zong, die heeft ook alles vaak geschreven. Het was wel een hele goede groep voor Groningen sowieso. En in de studio spraken ze altijd Engels met elkaar, want Gronings kon Hans Hemert van Hemert niet verstaan. Dus ja, dan moet je toch wat, hè. Dit is trouwens weer zo'n Deutsche Schallplatte. München en Freiheit, om 1000 mal doe. Ja, mijn Duitsers niet helemaal meer wat het geweest is, maar goed. Het is de bedoeling dat we dat wel goed aankondigen. Radio Golden Oldies Radio, nog een 1 plaat of 2 en dan is het alweer gebeurd. Ja, het gaat snel dit uurtje.

dat was Jerry Lewis hier met Shenten. Even kijken, moet ik even kijken, want het is een beetje een rare titel. Dat is... Ja, Chantilly Lace. Ja, het is moeilijk makkelijker dan je denkt, hè. Goed. Ja, we zijn dan weer toe aan het laatste stukje van de uitzending, het laatste plaatje. En ik ga even koffie drinken, doe dat zelf ook. Na het nieuws van 8 en de mededelingen, dan ben ik weer terug met deel 2 van Music Memories. Dus doe het zelf ook maar even. En neem er wat lekkers bij, hè? Want je weet het maar nooit. Misschien is het wel slechte verteer. Nou, nee, dat valt wel mee. Hé, tot zo.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. De Amerikaanse hulporganisatie Americares heeft een donatie van $50 miljoen gekregen, omgerekend bijna €43 miljoen. Het is de grootste gift in de 47-jarige geschiedenis van die organisatie. Het geld komt van een anonieme familie uit Connecticut en wordt gebruikt voor medicijnen en medische hulp wereldwijd. Transportbedrijven maken zich steeds meer zorgen over onverwachte brugafsluitingen. Door afgesloten bruggen moeten vrachtwagens omrijden, wat de sector naar schatting €1 miljoen per dag kost. Onder meer de Merwedebrug en Hardenbergerbrug zijn dicht voor vrachtverkeer. Brancheorganisatie TLN waarschuwt voor grote problemen en vindt dat de overheid jarenlang te weinig in infrastructuur heeft geïnvesteerd. Zuid-Holland maakt zich grote zorgen over de toekomst van wegen, spoorlijnen en bruggen in de provincie. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat komt tientallen miljarden euro's tekort om alle geplande projecten te betalen. Minister Karmans en staatssecretaris Bertram maken later deze maand bekend welke projecten voorrang krijgen. De Europese Rekenkamer zet vraagtekens bij het Brusselse plan om onafhankelijk te worden van Russische olie en gas. Van de €300 miljard die daarvoor beschikbaar is gesteld, hebben EU-landen tot nu toe maar €54 miljard gebruikt. Volgens de Rekenkamer is het plan na 4 jaar grotendeels stilgevallen. De EU moet daarom met een nieuwe impuls komen. Het weer. De regen neemt iets af vanavond. Ook staat er wat minder wind. Die neemt af naar zwak tot matig. Aan zee krachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 14 graden. Morgen is het overwegend droog en zonnig. Met wat wolken, maar weinig wind. Het wordt morgen maximaal 19 tot 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk aan het einde van de spits op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag is er nog steeds maar 1 rijstrook open bij de Meren. 2 kilometer file daar, 50 minuten vertraging. Je zou kunnen omrijden via Amsterdam. Dan pak je de A2, verder over de A9 en dan via de A4. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

Oorspronkelijk van Chuck Berry en de Beatles hebben het ook gemaakt. En ja, Rollover Beethoven van ILO. We gaan straks na de hebben we ook natuurlijk nog Desiree and the Rattles. En nu een hele mooie van Tony Joe White. Gaat over een groupie girl. Dat waren meisjes die rondhingen bij bands en zangers. En soms daar gingen ze ook een relatie mee aan. Hè? En ja, dan was het weer lijden in last natuurlijk. Het is Golden Oldies Radio. Een hele goede avond natuurlijk.

Dat waren de Rattles en Witch uit 1970. Hier bij Golden Oldies Radio. We gaan even naar 1998. En dat is een plaat die we niet zo goed kennen, maar het is wel een mooie. Dus What's Your Sign? Nou, dit dus.

even kijken hoor. 68 en I'm a Boy. Er zijn verschillende mixen van, want dat was toen de tijd al wel een beetje gebruikt. Zelfs een stereo mix, dat zal ik wel eens op zoeken. Nou, dan even de Shoes maar met een Nederlands product. En dus Standing and Staring. Ah, een lekker plaatje. Vind ik wel een van de beste. Ja, ze hebben wel meer mooie dingen gemaakt hoor. En je luistert natuurlijk nog steeds de Golden Oldies Radio met Music Memories. Yeah.

0: Ja, krachtige plaat.
1: Deze is wel erg lekker. Het gaat over Jesse en dat is Joshua Caddison. En we draaien hem hier bij Radio, de Golden Oldies Radio. Uit 1994 komt hij. Ja, ik vond dat toen wel een hele mooie plaat. Het was ook een behoorlijke grote hit. En natuurlijk luister je nog steeds naar Music Memories. Zij heb je natuurlijk wel in de gaten. Neem nog wat lekker een kop koffie of zo. Of een borreltje.

kwam uit 1998. Eagle Eye Cherry en Save the Nine. Straks Johan Derksen en Wilfred Giné en ook nog Ecstasy onderweg. Maar deze is heel erg mooi. En die komt uit 1976. De Stills & Young Band en Long May You Run. En dat hoor je nergens. Bij Golden Oldies Radio, het beste station van Nederland. Daar hoor je dat soort platen natuurlijk wel. En natuurlijk luister je natuurlijk naar radio. Golden Oldies Radio. Ja, moest even denken. Even stap maken. Want ik ben nog gewend aan het vroeger.

Ja, ik hoorde die voor het eerst bij Frits Spits in 1979. Ecstasy en We're Only Making Plans for Nigel. Ze hadden daarna nog een klein hitje. Ik ben even de titel kwijt. Ik zat het te zoeken, maar kon het niet zo gauw vinden. Dit is wel iets bijzonders. Heel Nederland is oranje. En dan hoor je het al. Wilfred Gené en Johan Derksen. Ja, verdomd, die kan nog een beetje zingen ook. Hij heeft wel een beetje een grote bek, maar ja, dat kan niet.

met 2019 Have the Love van Niels de Lange. God, alweer 7 jaar. Dan gaat het sneller die tijd. Dat verbaas ik me elke keer over. Deze die komt uit 1973. En om even de vakbonden een beetje te ondersteunen met de staking. Want die is er vandaag, hè? Ja.

Strops, hier op Golden Oldies Radio met Part of the Union uit 1973. We gaan de laatste draaien en ik wens je verder al een hele fijne dag nog of avond. En denk aan vrijdag, de hele vrijdag met prachtige DJ's en zaterdag liefst een keer los tussen 3 en 4. En verder ook nog het zondag, het Miami gevoel. En maandag Tony Winter en Jack Jackio. Ja, ik start de verkeerde plaat. Dat kan ook gebeuren, hè? Ja, het is links of rechts en dit was links. Goed, beste mensen, tot volgende week dan. Vanaf 7 uur. En ik hoop een wat betere en een vlekkelozere show dan vandaag. Want het zat me van alles tegen. En ik zal je niet daarmee vermoeien. Dit is René en his Alligators. En de Alligator Boek. Nou ja, het is eigenlijk René alleen. Dus tot volgende week. Hoi.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. FNV en CNV noemen de landelijke OV-staking geslaagd. Duizenden werknemers in het spoor- en stadsvervoer legden het werk neer uit protest tegen de bezuiniging op sociale zekerheid. Bij FNV staakten zo'n 6000 leden, bij de CNV 2000. FNV organiseerde ook flyeracties om de reden van de staking toe te lichten. Apple heeft zijn eerste vouwbare iPhone genaamd iPhone Duo gelanceerd. Die je kunt openklappen zoals een boek en hij zal tussen de 2300 en 3800 euro gaan kosten. De telefoon is een paspoortformaat en heeft een groter scherm aan de binnenkant en is bedienbaar met een Apple Pencil Stylus voor aantekeningen. De iPhone Duo verschijnt in oktober in wit en donkerblauw. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky werd dinsdag na het opstijgen in Moldavië bijna getroffen door een drone. Dit meldt de Noorse premier. Het type drone en de herkomst zijn onbekend. Zelensky reisde naar Noorwegen voor de uitvaart van koning Harald en besprak militaire samenwerking met Støre, de premier. En het UWV moet 13.000 extra WIA-uitkeringen handmatig controleren op fouten nadat deze mensen eerder ten onrechte te horen kregen dat de controle niet nodig was. Bestuurslid Judith Duveen biedt excuses aan. In totaal worden nu 73.000 uitkeringen gecontroleerd. UWV reserveerde 100 miljoen euro voor nabetalingen die komende najaar gaan beginnen. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en het klaart ook op. De wind neemt af tot zwak tot matig in het binnenland en vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar waarde tussen de 11 en 16 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Met deze twee lekkere classics gaan we vandaag van start.
4: My love is exceeding the limit. It's my life.
5: Is Studio 45.
6: Lex de Groot.
7: Zo goed, manneke.

Onze zingende tandarts uit Zweden. Hij combineerde zijn studie destijds namelijk met werk als DJ om zijn opleiding te betalen. We hebben het hier natuurlijk over Dr. Alban. It's My Life was terug te vinden in de hitparade van 1992. En daarvoor, als eerste vandaag, nam ik je mee naar het jaar 1983. 3 jaar na de breuk van Led Zeppelin kwam de Engelse rockzanger Robert Plant krachtig terug met een soloalbum. Een jaar later volgde dan de ballad Big Luck, zijn eerste hit in zowel Engeland als Amerika. Phil Collins die nam de plaats achter de drums en ging met Plant mee op tournee. In 1993 wordt Robert Plant uitgeroepen tot de zanger met de beste rockstem, gewaardeerd om zijn krachtige stijl en grote vocaal bereik. En hij bleef met die titel Freddie Mercury en Paul Rodgers trouwens voor. Robert Plant, Big Luck, als eerste daarnet in deze Studio 45 uit 1983, die geweldige plaat. Hoi, ik ben Lex en we zijn weer vertrokken. 2 uur lang de fijnste 70s, 80s, 90s, 00s en 10s. Met andere woorden, dit is alweer jouw wekelijkse afspraak met het verleden. Studio 45. Met zometeen uit 1999. Technotronic en Monday Midnight. Like This is voor jullie onderweg. Maar we gaan eerst naar 1983. Met de derde en laatste single van het 15e studioalbum dat Cool and the Gang uitbracht. Dat album heette As One. Daaruit deze fijne Hi The High.

werd de vijfde single van het debuutalbum van de band. Hopes and Fears heette dat. Keen natuurlijk. En het gitaarloze trio dat wel eens wordt vergeleken met Coldplay scoorde al eerder hits met Somewhere Only We Know en Everybody's Changing. Band and Break is trouwens het favoriete nummer van Richard Hughes, de drummer van Keen. Ze kwamen langs hier in Studio 45, die fijne uit 2005. Dit is Studio 45. Uiteraard, zoals elke week, heb ik ook deze week weer voor jullie een egotripper meegebracht en een Lex XL. De egotripper, dat zijn drie hits achter elkaar van één artiest of groep. En je krijgt dan van mij ook de biografie. Straks in deel 2 hebben we het over Living in a Box. En op het einde van de show is het steeds tijd voor een extra lange plaat. Dat heet de Lex XL. Nog een vrij recente. Ik neem je mee naar 2024 met die geweldige single voor Direct met Sphinx. Straks in deel 2 de Lex XL. John Lennon schreef het nummer dat je zo dadelijk van mij krijgt te horen als een ode voor zijn vrouw, de kunstenares en muzikante Yoko Ono. Het werd enkele maanden na zijn dood uitgebracht als single. Zelf zei John Lennon over het nummer: het is de jaren 80 versie van Girl, het Beatles nummer uit 1965. Zo dadelijk, John Lennon met Woman. Maar eerst uit 1991, deze voor Stevie Nicks, I Can't Wait.

0: 2019. Felix Jan, Close Your Eyes, hier in Studio 45. En je kan de videoclip bekijken, want ik heb hem op de Facebookpagina geplaatst. En niet alleen Felix Jan vind je daar terug, maar ook andere platen die je bijvoorbeeld vandaag of de afgelopen tijd hebt horen voorbij komen. Verder ook weer een link naar Mixcloud, want op Mixcloud, daar staat de show. Je kan de Studio 45 luisteren of het herbeluisteren wanneer het misschien net iets beter in jouw agenda past. En om het je gemakkelijk te maken heb ik dus de link naar Mixcloud op de Facebookpagina geplaatst. Ook de Ego Tripper, in dit geval Living in a Box, vind je daar trouwens terug. Evenals de Lex XL Direct, vandaag met Sphinx uit 2024. We gaan zo meteen naar 1975 met een hele fijne plaat voor Elvin Bishop. En die Elvin Bishop is eigenlijk een Amerikaanse bluesgitarist. En hij zong het nummer niet zelf omdat hij vond dat zijn ruige stem er niet bij paste. Hij liet de achtergrondzanger Mikey Thomas de leadzang doen. En die Mikey Thomas werd dankzij dit succes later bekend als de leadzanger van Jefferson Starship. Dat kwam dan weer van Jefferson Airplane, maar Jefferson Starship werd dan nadien weer Starship, die je dan bijvoorbeeld weer kent van We Built This City. Zometeen een hele leuke voor Elvin Bishop uit 1975, Fooled Around and Fell in Love. Maar eerst naar het jaar 1984 met onze Italo Classic voor deze week. En van de Italo Classic is er een hele fijne Spotify playlist. Ik verwijs je graag door dus naar Spotify onder Lex de Groot. Studio 45 vind je daar dus de Italo Classic playlist terug. Origineel van Raf. Het zou later dat jaar vooral een hit worden voor Laura Branigan, die het gecoverd heeft. Maar dit is dus de originele. Raf, Self Control.
1: Ciao tutti. Studio 45 goes Italo.

0: Secret werd de tweede single van het album Crush dat Orkest van Manoeuvres in de Dark in 1985 uitbracht. In 1988 werd het nummer trouwens ook gebruikt op de soundtrack Arthur II on the Rocks, een film met Liza Minnelli. En in tegenstelling tot veel van hun andere hits nam toetsenist Paul Humphries de leadzang voor zijn rekening op dit nummer, in plaats van Andy McCluskey. Orkest van Manoeuvres in de Dark dus, terwijl OMD uit 1985, Secrets. Uiteraard gaan we zometeen aan de andere kant nog lekker door met de fijnste 70s, 80s, 90s, 0s en 10s. Want jouw wekelijkse afspraak met het verleden is natuurlijk nog lang niet afgelopen. Je krijgt dan ook in deel 2 van mij straks de Ego Tripper. 3 hits achter elkaar van Living in a Box. En op het einde van de show, tijd voor de extra lange plaat. Dat is de Lex XL. En die is deze week voor Direct. Uit 2024 heb ik voor jullie straks Sphinx klaarstaan. Maar in dit uur nog een dance hit uit 1991 voor The Wear Band en Ted Robinson, Party Children.
1: Way back in the warehouse days of glory.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. Ook vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. FNV en CNV noemen de landelijke OV-staking geslaagd. Duizenden werknemers in het spoor- en stadsvervoer legden het werk neer uit protest tegen de bezuiniging op sociale zekerheid. Bij FNV staakten zo'n 6000 leden, bij de CNV 2000. FNV organiseerde ook flyeracties om de reden van de staking toe te lichten. Apple heeft zijn eerste vouwbare iPhone genaamd iPhone Duo gelanceerd. Die je kunt openklappen zoals een boek en hij zal tussen de 2300 en 3800 euro gaan kosten. De telefoon is een paspoortformaat en heeft een groter scherm aan de binnenkant en is bedienbaar met een Apple Pencil Stylus voor aantekeningen. De iPhone Duo verschijnt in oktober in wit en donkerblauw. Het vliegtuig van de Oekraïnse president Zelensky werd dinsdag na het opstijgen in Moldavië bijna getroffen door een drone. Dit meldt de Noorse premier. Het type drone en de herkomst zijn onbekend. Zelensky reisde naar Noorwegen voor de uitvaart van koning Harold en besprak militaire samenwerking met Støre, de premier. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en het klaart ook op. De wind neemt af tot zwak tot matig in het binnenland en vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar waarde tussen de 11 en 16 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Deze twee

kreeg het verhaal te horen van iemand die op de vlucht is voor de wet en de grens probeert over te steken naar Mexico. De hoofdpersonage rijdt in het holst van de nacht over de snelweg, vastberaden om niet gepakt te worden. En er is haast bij, want de politie zit hem op de hielen. De grens, de border dus, symboliseert de ultieme vrijheid en veiligheid. Als hij eenmaal aan de andere kant is, is hij veilig voor de Amerikaanse autoriteiten. De tekst beschrijft de fysieke uitputting van de lange rit, de koplampen in zijn spiegels en de constante angst dat hij de grens net niet op tijd zal halen. The Border van America uit 1983. En daarvoor, als eerst in deel 2, nam ik je mee naar 1999. Na het enorme succes van het album Blood Sugar Sex Magik en de nummer 1 hit Under the Bridge leek het er jaren op dat de Peppers de hitlijsten nooit meer zouden gaan halen. Het album One Hot Minute haalde in de Verenigde Staten platina, maar leverde geen hitsingles op. Dat zou deels te maken kunnen hebben met het feit dat de gitarist en genie John Frusciante geen deel meer uitmaakte van de band. In 1999, 8 jaar na Blood Sugar Sex Magik, maken de Red Hot Chili Peppers een heuse comeback. De single Scar Tissue werd een dikke hit. Je kreeg hem daarnet te horen. Als eerste in deel 2 van deze Studio 45, The Peppers. Hoi, ik ben Lex en ik blijf nog een klein uurtje bij jullie. Met de fijnste 70s, 80s, 90s, 0's en 10's. Want dit is nog steeds jouw wekelijkse afspraak met het verleden. Studio 45. En ja hoor, over een drietal platen. Dan komt hij eraan, onze egotripper. Dan krijg je van mij de biografie. En 3 grote hits achter elkaar van Living in a Box. En op het einde van die uur, tijd voor de Lex XL, de extra lange plaat. Straks uit 2024, direct met Sphinx. Madonna had in de 80's een bijzonder succesvolle periode. En het begon in samenwerking met producer Jelly Bean, die voor vrienden gewoon John Benitez heet. Hij had solo wat hitjes, maar daar moest vaak wel iemand op meezingen. Want hij was zelf gewoon producer. Zo zat hij achter de knoppen bij Madonna's eerste album. Maar Madonna maakte ook een plaat voor Jelly Bean. Ze schreef Sidewalk Talk. En het leuke is dat je niet alleen een van de beste bassisten ooit, namelijk Marcus Miller, hoort op die track, maar Madonna zelf. Let straks maar goed op in het achtergrondkoortje, in het refrein. Zometeen, eigenlijk de eerste single van Madonna, Jelly Bean, uit 1984 met Sidewalk Talk. Maar eerst deze, uit 1991, voor de Kreuners, In de Zin van Mijn Leven. Met mijn schaar.

uit 2022. Taylor Swift met Antihero. Hier in de remix van de Franse DJ Kangs. En zij bracht ons tot aan de egotrippen voor vandaag. En die is voor Living in a Box. En de band werd in 1985 opgericht in Sheffield in Engeland door toetsenist Marcus Ferry en drummer Anthony Titch Critchlow. Ze waren op zoek naar een zanger en kwamen in een studio in contact met Richard Derbyshire, die eerder actief was met de band Zuzu Sharks. Die Derbyshire werd zanger en gitarist en daarmee was het trio compleet. Eind 1985 tekenden ze bij Chrysalis Records. De grote doorbraak volgde in 1987 met de eerste single Living in a Box. Het nummer bereikte de vijfde plaats in de Britse hitlijst en werd ook in de Lage Landen en andere Europese landen een dikke hit. In de Verenigde Staten kwam de single tot nummer 17 van de Billboard Hot 100. Het gelijknamige debuutalbum verscheen datzelfde jaar en leverde daarnaast de singles Scales of Justice, So the Story Goes en Love is the Art op. Voor So the Story Goes werkte de band samen met soulzanger Bobby Womack, die op de 12-inch versie extra zang verzorgde. De muziek van Living in a Box combineert de pop, funk, soul en elektronische elementen. Een stijl die goed aansloot bij de Britse popmuziek van de tweede helft van de jaren 80. In 1989 verscheen het tweede album, Gate Crashing. Voor de productie werd onder meer samengewerkt met Dan Hartman en Tom Lord Elk. Het album bracht opnieuw enkele grote hits voort. Blow the House Down, waarop Brian May van Queen gitaar speelde, bereikte de Britse top 10. Ook Room in Your Heart werd een grote hit en kwam eveneens tot de vijfde plaats in het Verenigd Koninkrijk. In de Lage Landen bereikt het nummer eveneens de top 10. Na Gate Crashing begon de groep aan de voorbereiding voor een derde album. Verschillen met platenmaatschappij Chrysalis over de muzikale richting zorgden echter voor problemen. Uiteindelijk werd het album niet afgemaakt en viel Living in a Box in 1990 uit elkaar. Richard Derbyshire ging vervolgens verder als songwriter, producer en solo-artiest. In 1994 verscheen zijn soloalbum How Many Angels, waarop ook nummers stonden die oorspronkelijk bedoeld waren voor het onafgewerkte derde album van Living in a Box. Derbyshire schreef later onder meer mee aan muziek voor Level 42, Lisa Stansfield en Jennifer Rush. In 2004 kwam de oorspronkelijke bezetting nog een keer samen voor de Here and Now Arena Tour. Derbyshire besloot zich daarna grotendeels terug te trekken uit de muziekwereld. Marcus Ferry en Titch Critchlow brachten Living in a Box later opnieuw tot leven met andere zangers. Vanaf 2022 nam Brian Chambers de zang voor zijn rekening. Richard Derbyshire overleed op 10 november 2025 op 65-jarige leeftijd. Daarmee verloor Living in a Box zijn oorspronkelijke zanger en gitarist. Geniet mee van onze egotrippen voor vandaag. Dit zijn de jongens van Living in a Box.

Living in a Box uit 1987. Daarvoor Room in Your Heart uit 1989. En als eerste in dit rijtje van drie, eveneens uit 1989, Blow the House Down. Dat waren drie grote hits van Living in a Box. Want die jongens zijn deze week onze Egotripper. En van de Egotripper is er een Spotify playlist. Ik verwijs je graag door naar de account van Lex de Groot. Vind je daar onder Studio 45 de Egotripperlijst terug. We gaan zometeen naar 1979. En het is afkomstig van het gelijknamige studioalbum September Morn. En Neil Diamond schreef het nummer samen met de populaire Franse schrijver en zanger Gilbert Bécaud. Zometeen dat mooie September Morn van Neil Diamond. Maar eerst terug naar 1987. Met de eerste single van hun succesvolle zesde studioalbum Music for the Masses. Dit zijn die van Depeche Mode, Strange Love. Strange.

Lift Me Up werd de eerste single van het album Hotel. En net als op de rest van het album maakte Moby op Lift Me Up geen gebruik van samples uit andere liedjes. Dit in tegenstelling tot bijna al zijn oude werk. Moby zong zelf en maakte de meeste plaatopnames in zijn eigen thuisstudio. Moby uit 2005, Lift Me Up. En daarmee zijn we wel bijna aan het einde van de show toegekomen. Maar je weet dat je van mij dan nog een extra lange plaat krijgt. Dat is de LexXL. En net als van de Ego Tripper is er van de LexXL een Spotify playlist. Graag verwijs ik je door naar de account van Lexe Groot onder Studio 45. Vind je daar de lijst terug van de LexXL.

0: We gaan naar het jaar 2024. Het nummer Sphinx is de titeltrack en tevens afsluiter van het gelijknamige album van Direct. Frontman Marcel Veenendaal omschrijft het nummer als een pleidooi voor meer compassie. In een tijd waarin mensen online en offline snel hun mening klaar hebben en tegenover elkaar staan, nodigt Sphinx uit om juist even stil te staan en schouder aan schouder te gaan staan. Het gaat over het belang van luisteren en begrip tonen in plaats van direct oordelen. Sphinx is trouwens het langste nummer van het album, ruim 7 minuten en een half, en valt op door een unieke, bijna dansbare en urgente energie met een bijzondere boodschap. Ik laat jullie met de Lexic zelf voor vandaag, voor Direct en Sphinx. En verder wens ik nog heel veel luisterplezier met de rest van de Joxy bij ons. Maak er vooral een fijne week van en dan zijn wij er volgende week terug voor een nieuwe Studio 45. Graag tot dan. Hoi.
1: Lexic zelf.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister Davend van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat. In Tunesië nemen demonstraties toe door een schijnend tekort aan flessenwater, terwijl de kwaliteit van drinkwater al jaren slecht is. Bij het vervallen El Mensa-stadion in Tunis verzamelden zich honderden demonstranten, georganiseerd door de Nafas-beweging. Naast de watercrisis kampt het land met toenemende repressie, gebrekkige elektriciteitsvoorziening en politieke gevangenen met straffen tot 45 jaar. De gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. Ook vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. FNV en CNV noemen de landelijke OV-staking geslaagd. Duizenden werknemers in het spoor- en stadsvervoer legden het werk neer uit protest tegen de bezuiniging op sociale zekerheid. Bij FNV staakten zo'n 6000 leden, bij de CNV 2000. FNV organiseerde ook flyeracties om de reden van de staking toe te lichten. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en het klaart ook op. De wind neemt af tot zwak tot matig in het binnenland en vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar waarde tussen de 11 en 16 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: Chicago. Ja, hard to say I'm sorry. Spijt hebben is letterlijk lastig volgens dit lied aan het begin van de show.
1: Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. We gaan je oren natuurlijk weer vertroetelen, zoals gebruikelijk, met heerlijke muziek. Dus er is alle reden om lekker te blijven luisteren. Maar we hebben ook een interessant onderwerpenaanbod vanavond. Dus blijf lekker luisteren, want het is best wel interessant wat we te bespreken hebben, zal ik maar zeggen. We gaan praten met John Den Hartog. Hij is psychologisch hulpverlener en hij verleent hulp, maar is ook boekenschrijver. En we gaan met hem praten over wat er zo al speelt in die branche. Of misschien dat deel van de gezondheidszorg. Er is ook een column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over toerist in eigen stad. Interessant. En het leven met een getrouwd stijl. Een boek van Tamara van der Haven. We gaan het allemaal bespreken in deze mooie aflevering van De Late Avond. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren.

0: meest lekkere nummers van Blondie, vind ik persoonlijk hoor. En daarom zit hij ook in de show. The Tide is High. En Marvin Gaye samen met prachtige violen uit een bekende Temple Motown stam. Joh, de sexual healing. Gaan er vast wel terug. Kun je nagaan op deze mooie late avond. Tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Hier is mijn collega Tera Cox.
1: Ik ga praten met psycholoog en auteur John den Hartog uit Vlaardingen. John, fijn hier aan tafel te hebben.
2: Ja, goeiemiddag.
1: Even je doopstil lichtend. Waar geboren en getogen?
2: Ik ben geboren in Schiedam in 1954. En ik woon nu zo'n 40 jaar in Vlaardingen.
1: En hier ook naar school gegaan?
2: Ik ben een goede leerling geweest volgens mij van de Bernardusschool in Schiedam. En die had als bijnaam de bananen bij het schoolvoetbal. En daar hebben wij enorme prestaties geleverd. En daar is het ook bij gebleven.
1: En na de middelbare school gelijk de gedachte gehad, ik ga psychologie studeren.
2: Ja.
1: En had je een toekomstbeeld of misschien een toekomstdroom? Wat wil je ermee gaan doen?
2: Nou, ik ben altijd verbaasd geweest over waarom mensen de dingen doen die ze doen en waarom ze niet iets anders doen. En dat was ook het centrale thema van mijn eerste boek. En in de psychologie is het eigenlijk een soort constante. En zeker in de klinische psychologie, wat ik gedaan heb. En dat is dus de kant waarbij je mensen gaat behandelen, de therapiekant, zeg maar. Ik ben altijd heel verrast dat mensen dingen doen, dan merken dat dat niet werkt en het toch blijven doen. Dat komt natuurlijk omdat dingen inslijten, patronen vast komen te liggen, dingen van je verwacht worden, opvoeding speelt daar een rol in, hechting, allerlei zaken. Maar ik vind het altijd verrassend dat als je weet dat als je linksaf gaat, dat je niet bij het station komt, dat je dan toch linksaf gaat. Dat vind ik raar. En dat vond ik altijd wel een goede manier om naar problematiek te kijken. Mensen dan te helpen, zelf ook in te zien dat het misschien handiger is. En misschien werkt het niet hoor, maar om iets anders te doen. Maar dan doe je in ieder geval iets anders dan datgene waarvan je wist dat het sowieso niet de goede manier was.
1: Dit klinkt nu al heel erg logisch, John.
2: Ja, dat is weer de wiskundekant.
1: Ja, precies. Ik merk het. Het is een terugkerend thema. Nou heb je al 25 jaar lang een praktijk gehad in Schiedam.
2: Nee, in Vlaardingen.
1: Die heet Den Hartog ABC.
2: ABCD zelfs.
1: ABCD zelfs. Nou, daar wil ik toch even de verklaring daarvan horen.
2: De A stond voor advies, de B stond voor behandeling en begeleiding, de C voor consultatie en de D voor dienstverlening. De F zou financiën geweest zijn, maar daar was ik echt heel slecht in, dus dat heb ik afgelaten.
1: En de G laten we maar zitten.
2: Daarom.
1: Okay. En wie kwamen er nou bij jou? Wat is nou de algemene hulpvraag? Wanneer komen mensen naar zo'n praktijk toe?
2: De meeste mensen, laat ik het zo zeggen, 50% van de mensen die ik behandeld heb zijn verwezen door hun huisarts. De andere 50% is allemaal via naamsbekendheid en via bij mij gekomen.
1: Ja, nou hoorde ik al een tijd geleden dat jij eigenlijk bezig was met pensioen te gaan. Maar dat afbouwen ging geloof ik niet zo heel abrupt. Dat heeft een lang traject geloof ik.
2: Ja. Ik was daar niet goed in. Ik had het ook nog nooit gedaan, dus ik moest dat nog leren. Dus het was ook een nieuw pad wat ik insloeg. Ik moet eerlijk zijn. Het was ook heel lastig om patiënten te verwijzen naar collega's. Omdat de wachtlijsten overal heel lang waren en zijn. Dus ik heb op een gegeven moment gedacht, ik ga gewoon in dagen wat minder en het langzaam afbouwen. Maar op een of andere manier kan ik het ook niet laten. En als je in de literatuur kijkt van wat gaan mensen nou doen na hun pensioen, dan zijn daar eigenlijk geen echt voorspellende factoren voor. Behalve één. En dat is dat mensen gaan doen wat ze altijd al deden.
1: Ja.
2: Dus iemand die nooit puzzelde, gaat niet opeens puzzelen. En iemand die nooit aan badminton deed, gaat niet opeens badminton.
1: Maar John, jij bent wel een boek gaan schrijven toen als een soort exit-strategie. Ja. En dat had je nog nooit gedaan, dus dat is wel weer verfrissend.
2: Dat was wel een verrassing, ook voor mezelf.
1: Ja.
2: Ja. En dat had te maken, ik heb dat boek geschreven in de corona-periode. Daar kwam ook die term exit-strategie vandaan. Want het land
1: wat was de titel ook weer?
2: De titel was Invoegen, verhalen uit een praktijk.
1: Ben je inmiddels gestopt? Daar ben ik nou wel benieuwd naar.
2: Nou, zo goed als.
1: Ja, en heb je een antwoord gekregen op die vraag, waarom doen mensen de dingen die ze doen? Of is het meer een retorische vraag?
2: Dat is meer een retorische vraag, omdat daar niet één antwoord op mogelijk is.
1: Zeker. Voor nu, John, wil ik je heel hartelijk bedanken voor je verhaal over het afbouwen, wat toch nog niet helemaal gelukt is blijkbaar.
2: En de praktijk is wel dicht nu.
1: Aha. Nou, dan is het toch wel goed gelukt. En we kijken uit naar je volgende boek. Dank je wel.
3: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

een van de minder bekende nummers van Madonna. Ze heeft natuurlijk 100 hits gehad, geloof ik. En dit was er een van Live to Tell uit 1986 alweer. En Michel Fugain hoorde je in de show met Une Belle Histoire. Een mooi verhaal dus. Over een paar minuten een mooi verhaal van Han van der Horst. Want in zijn column gaat hij het hebben over leuke dingen in je eigen omgeving. Han beveelt u namelijk een vakantiedag aan in je eigen plaats. Ga nergens anders naartoe. In je eigen plaats is meer dan genoeg te zien. Je hoort het na deze mooie van Eugene.

0: Lieve mens, de septembermaand is al een klein beetje op streek. Het normale leven is teruggekeerd met Eva, Jeroen Pauw, Renze en de stoepvaste gasten elke avond op de talkshows. Het is altijd weer verrassend hoe snel je daaraan bent. Zelfs de herinnering aan de hittegolven vervaagt snel. Dat laatste is een gevaar voor onze samenleving, want nu gaan we gewoon door met het rivierwater zo efficiënt mogelijk de zee inspoelen, in plaats van dat we het ergens opslaan voor droge tijd. Je kunt nog wel, nagedane arbeid natuurlijk, op het terras zitten, maar meestal met een jasje aan. Zeker 's avonds, want ineens merk je dat het weer vroeg donker begint te worden en dan dalen de temperaturen snel. In ons hart heten we dat allemaal best welkom, wees eerlijk mensen. En toch, komt er nog één vakantiedag aan. Tenminste, als je die niet over het hoofd ziet, dat is namelijk nogal makkelijk. Ik bedoel Open Monumentendag. Dat is komende zaterdag en in sommige gemeentes knopen ze de zondag ook nog aan vast. Open Monumentendag is een vakantiedag die je doorbrengt in je eigen gemeente. Je maakt een excursie naar je eigen stad of dorp. Van inwoner word je toerist. Dat werkt als volgt. Elke gemeente kent een comité Open Monumentendag. Dat bestaat helemaal of grotendeels uit vrijwilligers, maar ze krijgen actieve ondersteuning vanuit de burgerlijke gemeente. Ze streven ernaar dat zoveel mogelijk panden van historische waarde op Open Monumentendag, komende zaterdag dus, tussen 12 en 5 voor het publiek toegankelijk zijn. Dat kunnen kerken zijn, kantoorgebouwen, herenhuizen, boerderijen, schuren, molens, noem maar op. Nederland kent trouwens net zo goed zijn monumentale bomen. U weet vast wel zo'n boom bij u in de buurt aan te wijzen. De comité's Open Monumentendag hebben het hele jaar door op grote schaal vrijwilligers geworven om de bezoekers op de grote dag te gidsen en te ontvangen. U bent nu welkom achter deuren bij u in het dorp of de stad die anders hermetisch gesloten blijven. U wordt uitgenodigd naar boven te kijken, zodat u de heel prachtige gevels ziet boven de etalages van de winkelstraat. Dat doet u anders nooit. Wel als u in Spanje of Italië met vakantie bent, maar thuis niet. En nu dus wel. Dat maakt u toerist in uw eigen woonplaats. Over het algemeen is de sfeer tijdens Open Monumentendag ontspannen en vriendelijk. De meeste monumenten krijgen een behoorlijke aanloop, maar echt storm loopt het nooit. Je raakt niet in mensenmassa's verzeild, je raakt wel in gesprek met mensen die net zo verbaasd zijn over de verborgen schoonheid van hun eigen dorp als jij. En op het programma, dat is ook belangrijk, staan altijd objecten of gebeurtenissen of voorstellingen die heel geschikt zijn om met je kinderen of je kleinkinderen naartoe te gaan. Veel comité's zorgen bovendien ook op andere punten voor een cultureel programma. Je stuit op straat, toneel of muziekgroepjes. Elk jaar heeft de Open Monumentendag een thema. Ditmaal is dat veerkrachtig erfgoed. Bij de toelichting op de website staat een slim verhaal over monumenten die vroeger bescherming boden, denk aan kastelen, maar ook symbool staan voor herstel, vernieuwing en het vermogen mee te bewegen met de veranderende tijden. Dat klinkt niet alleen mooi, dat is ook hartstikke waar. Een monument blijft alleen overeind als het een functie heeft die past bij onze eigen tijd. Anders gaat het toch verkommeren. Dat geldt eigenlijk net zo hard voor onze maatschappij als geheel. En met deze wijsheid nodig ik u uit om zaterdag toerist te zijn in uw eigen woonplaats. Laat die kans niet voorbij gaan. En nu een passend lied, tot slot een loflied op de oudste stad van Holland.
1: De late avond, iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

0: ga praten met Tamara van der Haven. Die is in de studio. Tamara, welkom.
1: Hallo, ja, dankjewel.
0: Ja, je bent auteur van een boek. En dat boek heeft een titel, Het leven met een getrouwd stel. Is dat de titel?
1: Ja, dat is helemaal de titel. Ja. Ja.
0: Ik zou denken, Het leven van een getrouwd stel. Of is dat bewust gedaan met?
1: Het is bewust gedaan met, omdat je leeft met een getrouwd stel mee. Je leeft met Sarah en Justin mee. Dus vandaar dat het echt met is.
0: Ja, als je dat boek leest dus.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Ja. Maar ja, dan heb je allerlei dingen die een getrouwd stel meemaakt. Zijn dat goede dingen? Zijn dat slechte dingen? Is dat het hele leven?
1: Je ziet dat ze een leuk huwelijk hebben. Maar je ziet ook ups en downs. Je ziet relaties, vriendschappen. Eigenlijk komt alles langs.
0: Alles komt
1: maar
0: langs, ja.
1: Ja.
0: Is het autobiografisch?
1: Nee, het is niet autobiografisch. Het is echt een roman.
0: Ja, ja. Dus helemaal verzonnen.
1: Ja, met al de nodige levenservaring, zeg maar.
0: Ja, precies. Er komen bijvoorbeeld wel dingen voor die herkenbaar zijn voor mensen.
1: Ja, ja, ja, het is herkenbaar, menselijk.
0: En dan zeg je ook dat je debuteert. Dat is je eerste boek dus.
1: Ja, het is mijn allereerste boek. Ja.
0: Met een roman over de achterkant van de liefde. Wat is de achterkant van de liefde?
1: Dat is het laat zien dat liefde niet alleen perfect is. Maar dat je ook soms even niet met elkaar wil praten. Of de een loopt weg en de ander die blijft achter,
0: ja,
1: zeg maar.
0: Ja, je zegt ook terecht, denk ik, een huwelijk is niet alleen roze geur en maneschijn.
1: Nee, precies.
0: Dat heb je dus wel in de gaten gehad. Ja, je kan ook een boek schrijven over alleen de goede dingen natuurlijk. Maar je hebt gewoon het gehele leven meegenomen.
1: Ja, eigenlijk wel. Ik wil dat gewoon zo realistisch mogelijk beschrijven eigenlijk.
0: Ja, maar niet vanuit je eigen ervaring of toch wel een beetje af en toe?
1: Uit mijn eigen ervaring.
0: Ja, toch wel, ja. Maar het is niet autobiografisch. Maar
1: nee, het is niet autobiografisch. Nee,
0: nee, nee. Eerste boek?
1: Zeker, ja. Maar allereerst,
0: hoe kom je er dan toe om zo'n boek te gaan schrijven?
1: Gewoon uit levenservaring vooral natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: En ook omdat ik vroeger heb ik zelf ook vaak gedichten geschreven. En ja, die ideeën kwamen op om dan iets te schrijven wat wel realistisch is. Want dat wilde ik gewoon heel graag.
0: Mm-hmm.
1: Ik wilde gewoon graag een beeld schetsen dat niet alleen perfect is, maar ook mooi. En ja, op die manier is dit een boek geworden waar ik hartstikke trots op ben.
0: Ja, want is er een bepaalde boodschap in het boek?
1: Ja, er zit zeker een boodschap in. Dat is dat je gewoon jezelf moet zijn. Hoe dan ook. Blijf jezelf.
0: Ja.
1: Het maakt niet uit hoe je eruit ziet. Jij bent een mens, dus daar gaat het om.
0: Ja, maar ja, je moet wel rekening houden met de ander als je in een huwelijk zit.
1: Ja, ja, dat is waar.
0: Kan je niet alleen maar zeggen wat je zelf wil, toch?
1: Nee, dat is waar. Je moet wel rekening houden, inderdaad.
0: Komt dat aspect ook naar voren?
1: Ja, dat zie je ook naar voren komen. Dat je niet altijd kan verwachten dat het alleen om jou gaat, maar ook om de ander.
0: Het zijn allebei individuen en die komen ineens samen en die moeten ook met elkaar dealen, zoals dat dan heet.
1: Ja, ja, precies. Ja. Dat is ook zo, ja.
0: Ja. Een boek op waarheid gebaseerd, want dat zijn allemaal dingen die mensen kunnen herkennen, denk ik.
1: Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja.
0: Wanneer is het te krijgen? Waar is het te krijgen, moet ik zeggen?
1: Nou, in ieder geval op de website van Boefkoud, ook op Bol is het te verkrijgen. Oh, okay. Bij Bruna, bij CB Boekhuis is het te verkrijgen. Bij Libris kunnen ze het ook bestellen.
0: Oh, oké, dus je kan het allemaal bestellen.
1: En je kan het bij je, in ieder geval, het is vooral online te koop.
0: Ja.
1: Dus vandaag.
0: Noem nog een keer de titel.
1: Het leven met een getrouwd stel.
0: Mm-hmm.
1: Ontmoet Sarah en Justin.
0: Oh, die hoort erbij. Ontmoet Sarah. Dat zijn de twee hoofdpersonen.
1: Ja, dat hebben ze aan de binnenkant neergezet.
0: Oké. Okay.
1: Omdat het de ondertitel is, hebben ze dat aan de binnenkant gezet.
0: Oké, nou, mooi boek. Ja, Boekscout kan je zo vinden natuurlijk. Of heb je zelf ook nog een sociale media waar mensen wat meer over iets weten kunnen komen?
1: Ja, zeker. Ze kunnen me volgen op Instagram onder de naam Auteur van der Haven T89. Daar ben ik ook nog te vinden.
0: Auteur van der Haven T89.
1: Ja.
0: Nou, mensen moeten het maar even kijken hoe ze dat gaan doen. Maar het boek aanschaffen, dat is natuurlijk het beste wat er is.
1: Ja, zeker.
0: Zit het volgende boek al in je hoofd of staat er al wat op papier?
1: Nou, er staat al wat op papier. Okay. Boek 2 komt eraan. Het wordt vervolgd.
0: Oké. Nou, dan moeten we dat even afwachten. Maar je bent wel aan het schrijven verslaafd geraakt, zou je bijna kunnen zeggen.
1: Bijna wel, ja.
0: Inderdaad. Dankjewel, Tamara.

0: Mara van der Haven, auteur van het boek Het leven met een getrouwd stel, met een ondertitel Ontmoet Sarah en Justin. En daar gaat het over die twee.
1: Ja, zeker weten.
0: Dank voor het gesprek.
1: Ja, jullie ook.
2: Dankjewel Herman voor deze bijdrage aan de late avond. En daarmee komt direct een einde aan de show. Jammer, maar helaas, het is even niet anders. Morgen is er natuurlijk weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf, ook weer met prachtige muziek. En mooie onderwerpen, dus luister dan vooral weer. Ik wens je voor zometeen een mooie nacht wel trusten. En als je gaat slapen, als je gaat werken en blijft werken, in dat geval een hele goede wacht. Tot besluit van de show, het dramatische lied My Heart Will Go On. Hier is ze weer eens, Celine Dion.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Aba, Khamis Mushat en Yasan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen een nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister David van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat. In Tunesië nemen demonstraties toe door een schijnend tekort aan flessen water, terwijl de kwaliteit van drinkwater al jaren slecht is. Bij het vervallen El Mensa stadion in Tunis verzamelden zich honderden demonstranten, georganiseerd door de Nafas-beweging. Naast de watercrisis kampt het land met toenemende repressie, gebrekkige elektriciteitsvoorziening en politieke gevangenen met straffen tot 45 jaar. De gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. Ook vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. En dan het weer. Vannacht koelt het in het binnenland af naar frisse temperaturen tussen de 8 en 10 graden bij weinig wind. Aan de kust blijft het met 9 tot 14 graden iets zachter. Hier wisselen enkele wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 12 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1990, januari. Meer dan 200.000 West- en Oost-Duitsers vieren nieuwjaar bij de Brandenburger Poort, die in december was geopend. Het feest wordt echter verstoord door een stellage die instort, die het leven kost aan één persoon en waarbij nog 100 andere personen gewond raken. De toren van Pisa wordt om veiligheidsredenen gesloten voor het publiek. Omwille van de grote luchtverontreiniging wordt in Milaan voor één dag alle autoverkeer in het stadscentrum verboden. Er raast een storm door West-Europa die windsnelheden bereikt van 156 km per uur. In Nederland vallen 19 doden en in België 11. Onder de doden zijn 3 brandweermannen die omkomen bij het blussen van een brand in een hotel in Noordwijk aan Zee. En in Alaska begint het proces tegen Joseph Hazelwood, kapitein van de Exxon Valdez. Het schip dat de ergste olieramp in Amerika ooit veroorzaakte. En in Moskou opent het eerste Russische McDonald's-restaurant. Zuid-Afrikaanse activist en ANC-leider Nelson Mandela wordt vrijgelaten uit de Victor Verster-gevangenis bij Kaapstad. En Michail Gorbachev geeft de toestemming tot de hereniging van de twee Duitslanden. Super Mario Bros. 3 wordt uitgebracht voor Nintendo. Met 6 miljoen stuks is het het best verkochte videospel ooit. Maart. In Lusaka wordt Nelson Mandela verkozen tot vicevoorzitter van het Afrikaans Nationaal Congres. Het hoofdkwartier van het ANC zal van Lusaka naar Johannesburg worden overgebracht. En Joseph Hazelwood, de kapitein van de olietanker Exxon Valdez, wordt veroordeeld tot 1000 uur meehelpen bij de schoonmaak van de vervuilde stranden.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Aba, Khamis Mushat en Yasan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen een nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister Davend van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat. In Tunesië nemen demonstraties toe door een schijnend tekort aan flessenwater, terwijl de kwaliteit van drinkwater al jaren slecht is. Bij het vervallen El Mensa-stadion in Tunis verzamelden zich honderden demonstranten, georganiseerd door de Nafas-beweging. Naast de watercrisis kampt het land met toenemende repressie, gebrekkige elektriciteitsvoorziening en politieke gevangenen met straffen tot 45 jaar. De gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. Ook vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. En dan het weer. Vannacht koelt het in het binnenland af naar frisse temperaturen tussen de 8 en 10 graden bij weinig wind. Aan de kust blijft het met 9 tot 14 graden iets zachter. Hier wisselen enkele wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 12 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1989. In 1989 begint het Oostblok uiteen te vallen. In Polen worden in augustus vrije senaatsverkiezingen gehouden na succesvolle onderhandelingen die in februari begonnen waren, waar de arbeiderspartij Solidarnosc als grote overwinnaar uit naar voren komt. Historisch, want de Sovjet-Unie, onder Gorbachev, grijpt voor het eerst niet in. In andere communistische landen in Centraal- en Oost-Europa, de DDR, Tsjechoslowakije, Hongarije en Bulgarije, staan de communistische regimes vervolgens hun voorrechten af. Symbolisch is de val van de Berlijnse muur. Vanaf 6 oktober laat de DDR zijn burgers vrijelijk naar West-Duitsland reizen. En op 9 november worden 's avonds onder luid gejuich de poorten in de muur opengezet, met direct een grote toestroom naar West-Berlijn als gevolg. Alleen in Roemenië is de machtsovername gewelddadig. Demonstraties worden bloedig neergeslagen, maar uiteindelijk weet men het regime van Nicolae Ceaușescu ten val te brengen. Op 25 december wordt Ceaușescu en zijn vrouw geëxecuteerd. Januari. De Nederlandse PTT wordt geprivatiseerd. En in Nederland wordt het btw-tarief verlaagd van 20 naar 18,5%. In België wordt oud-premier Paul van den Boeijmans ontvoerd. En George Bush wordt beëdigd als 41ste president van de Verenigde Staten. Februari. Het satellietnetwerk Sky van Rupert Murdoch, dat 25 miljoen pond kost, wordt gelanceerd in Europa. De Nederlandse banken NMB, het latere ING, en de Postbank kondigen een fusie aan. De vorige maand ontvoerde Belgische oud-premier Paul van den Boeijmans wordt vrijgelaten. De Iraanse Ayatollah Khomeini spreekt in een fatwa het doodvonnis uit tegen de schrijver Salman Rushdie vanwege diens boek De Duivelsversie.